vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

zwaar, maar wel klassiek. Elke zondagavond om 7 uur, Apeldoorn Klassiek...

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.
1: Drie, kom op, hey.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederland werd maandag getroffen door meerdere natuurbranden. De meeste zijn inmiddels geblust. Bij Venray woedt de brand in natuurgebied De Rosmolen nog steeds, waar zo'n 21 hectare is verwoest. Zo'n 300 campinggasten zijn geëvacueerd en omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Na jaren van vertraging heeft de Amerikaanse toezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De goedkeuring volgde na kritisch toezicht op het productieproces dat volgt op crashes in Ethiopië en Indonesië, waarbij 346 mensen omkwamen. Boeing levert de eerste MAX 7 toestellen binnenkort aan Southwest Airlines. Door aanhoudende droogte in Duitsland gelden strenge beperkingen op watergebruik. In München riskeren inwoners een boete van €50.000 als ze hun auto wassen. Verder worden schepen minder beladen en is besproeien verboden. Ondanks deze maatregelen werkt niet iedereen mee aan de waterbesparingsregels. En de 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij de rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederland werd maandag getroffen door meerdere natuurbranden. De meeste zijn inmiddels geblust. Bij Venray woedt de brand in natuurgebied De Rosmolen nog steeds, waar zo'n 21 hectare is verwoest. Zo'n 300 campinggasten zijn geëvacueerd en omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Na jaren van vertraging heeft de Amerikaanse toezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De goedkeuring volgde na kritisch toezicht op het productieproces dat volgt op crashes in Ethiopië en Indonesië, waarbij 346 mensen omkwamen. Boeing levert de eerste MAX 7 toestellen binnenkort aan Southwest Airlines. Door aanhoudende droogte in Duitsland gelden strenge beperkingen op watergebruik. In München riskeren inwoners een boete van €50.000 als ze hun auto wassen. Verder worden schepen minder beladen en is besproeien verboden. Ondanks deze maatregelen werkt niet iedereen mee aan de waterbesparingsregels. En de 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij de rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is sterk uitgebreid. Maandagmiddag bestreekt de brand nog 21 hectare... maar inmiddels is een gebied van in totaal 100 hectare getroffen. Dat meldt de woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord vanmorgen. Zelensky heeft zijn ambassadeur in de VS, Ola Stephanie China, ontslagen. Stephanie China zegt zelf om persoonlijke reden te zijn afgetreden. Daarom wordt oud-minister van Defensie Rustem Umerov hoofd van de Buitenlandse Veiligheidsdienst. Eerder ontsloeg Zelensky als een legerchef minister van Defensie en stelde hij nu een premier aan. Een 14-jarige Belgische jongen is maandag om het leven gekomen tijdens een zwemuitje met vrienden in een Franse steengroeve. Hij sprong van een metershoge klif het water in, maar verdween onder het wateroppervlak en kwam niet meer boven. Het uitje eindigde daarmee fataal. Na jaren van vertraging heeft de Amerikaanse toezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De goedkeuring volgde na kritisch toezicht op het productieproces dat volgde op crashes in Ethiopië en Indonesië, waarbij 346 mensen omkwamen. Boeing levert de eerste MAX 7 toestellen binnenkort aan Southwest Airlines. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederland lijkt steeds meer met rattenoverlast te kampen. Meldingen uit het hele land wijzen op een opmars van ratten. Of dit erger is dan andere jaren is onduidelijk, maar experts waarschuwen dat mensen niet moeten denken dat ze slimmer zijn dan ratten die ook een functie vervullen. Een immigrant uit El Salvador is overleden.

terwijl hij vastgehouden werd in het Delaney Hall detentiecentrum in Newark in New Jersey. Dat meldt de New York Times. Het detentiecentrum staat bekend als omstreden vanwege de slechte behandeling van gedetineerden die daar worden vastgehouden. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is sterk uitgebreid. Maandagmiddag bestreek de brand nog 21 hectare, maar inmiddels is een gebied van in totaal 100 hectare getroffen. Dat meldt de woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord vanmorgen. Zelensky heeft zijn ambassadeur in de VS, Ola Stephanie China, ontslagen. Stephanie China zegt zelf om persoonlijke reden te zijn afgetreden. Daarom wordt oud-minister van Defensie Rustem Umerov hoofd van de Buitenlandse Veiligheidsdienst. Eerder ontsloeg Zelensky als een legerchef minister van Defensie en stelde hij nu een premier aan. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws. Vanuit de grootste stad.

0: matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, dit is het eerste uur van de matinee van deze maandag, de 3e augustus. Fijn luisteraars dat u wel afgestemd hebt op RTV Apeldoorn en dan ook namen op deze matinee. Overigens staan al onze frequenties op onze website www.rtv-apeldoorn.nl. Natuurlijk zijn er ook heel veel YouTube-filmpjes zeer regelmatig te zien. En we zijn druk bezig om ook op andere manieren. Ik geloof dat Oidido al gelukt is, zag ik langskomen. Dus we hopen binnenkort overal weer voor u te zien en te beluisteren zijn. De volgende personen komen in de uitzending omdat de redactie ze heeft geregeld. Het Openluchtfestival Berg en Bos heeft een nieuwe organisator. Dirk van der Valk van Delicious Media komt naar de studio om onder andere uit de doeken te doen welke films we kunnen verwachten onder de sterren. En Olaf Bos is mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek. En het volgende wat hij uitgezocht heeft is van de Technotronic. Pump up the jam.

ga je mee naar de Veluwe-trek. De Veluwe-trek heeft de natuurbeleving hoog staan. Vanaf 10 uur begin je en de trek eindigt aan het eind van de middag. Het doel van de trek is om de hele dag buiten te zijn en alle aspecten van de natuur te beleven. Die beleving ervaar je individueel, maar ze trekken je wel in een kleine groep samen over de Veluwe. De basis is om bewust met de dag om te gaan. Gisteren en morgen bestaan even niet, maar je ervaart de natuur met al je zintuigen in het hier en nu. Het is een zwerftocht door een gebied dat niemand op deze manier kent. Iedereen die graag een bijzondere dag in de natuur wil ervaren is meer dan welkom om mee te gaan. De start is bij locatie Boskantoor in Uggelen. De prijs €65 per persoon. Daar zit koffie, thee en lunch bij in. Opgeven kun je via www.staatsbosbeheer.nl/Veluwetrek. En 19 augustus is nog de datum waarop je mee kunt doen. Money for nothing, Dire Straits.

De foto-expositie Goed doen voelt goed is vanaf nu tot en met 26 augustus te zien bij de fietsenstalling in de Mariastraat. In de expositie staan Apeldoorners centraal die zich vrijwillig inzetten voor een ander en voor de stad. Met portretten en persoonlijke verhalen laat de expositie zien hoe waardevol vrijwilligerswerk is en hoeveel vrijwilligers vaak achter de schermen betekenen voor Apeldoorn. De foto-expositie is gratis te bezoeken en nog te zien tot en met 26 augustus bij de fietsenstalling in de Mariastraat in Apeldoorn. Wil je meer weten? Kijk op www.apeldoornpaktaan.nl/foto-expositie. Toto met Africa.

0: We hebben net geluisterd naar Easy Lover van Phil Collins en Philip Bailey. En ondertussen is tegenover mij komen te zitten Dirk van der Valk. Welkom, Dirk.
1: Hoi, goedemiddag. Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
0: Ja, nou, je bent al verschillende keren hier in de studio geweest. De laatste keer over het Bevrijdingsfestival.
1: Klopt, ja. We zijn hier regelmatig in de studio geweest over het Bevrijdingsfestival.
0: Ja.
1: En nu gaan we het hebben over het Openlucht Filmfestival.
0: Ja, want dat draait al hoeveel jaren eigenlijk in Apeldoorn?
1: In 1992 is het begonnen. Dus het is 32 edities zijn er geweest. En 2 jaar is het niet doorgegaan door COVID.
0: Maar, ja.
1: Ja, dus vanaf 1992 is het al een traditie in Apeldoorn, ja.
0: Maar heb je er zelf wel eens een film bij gewoond?
1: Zeker, ja. Ik ben ook geboren in Apeldoorn, dus ik ben er ook wel vanaf jongs af aan geweest. En ja. In de afgelopen jaren verschillende keren geweest.
0: Ja.
1: Zeker ten tijde dat het nog aansloot op Lumido, was ook heel mooi, moet ik zeggen.
0: Dat het aansloot op, sorry?
1: Op Lumido had je vroeger ook.
0: Okay. Met die licht...
1: lichtspectakel
0: nou,
1: in het
0: meer.
1: Park Berg en Bos.
0: Ja, het park, oké. Okay. Ja, dus een ervaren bezoeker van dit geheel. Dus ook helemaal enthousiast.
1: Zeker.
0: Ja, we waren gewend altijd dat Acres het deed.
1: Zeker, ja. De afgelopen 15 jaar heeft Acres het mogen organiseren. En wij mogen het stokje van hen overnemen voor dit jaar. Dus het is voor ons spannend, eerste editie.
0: Ja.
1: We proberen zoveel mogelijk van te behouden wat ze hebben gecreëerd. Want het is een heel mooi festival aan zich. En ik denk dat we met een aantal bestaande partners, maar ook nieuwe partners, een heel mooie nieuwe editie gaan neerzetten. Ja,
0: want je zegt we. En wie zijn we?
1: We organiseren het als vanuit Delicious Events. We zijn in Apeldoorn vooral werkzaam met het Bevrijdingsfestival. En nu ook dit event. We hebben vroeger nog wel wat andere evenementen gedaan. Meer muziek gerelateerd. Denk aan Zinloos. Siteprogrammering voor Wake Up Beach. Maar op dit moment houden we qua evenementen ons alleen bezig met deze twee.
0: Kijk, ik vind het zo grappig. Delicious Events. Delicious doet me denken aan eten. En
1: ja.
0: Je hebt ook nog wel een friet.
1: Ja, dat is eigenlijk helemaal niet geleerd aan elkaar. Nee. Dus vanuit Delicious Media zijn we vooral werkzaam in de tech-industrie.
0: Ja.
1: En events is nu, nou ja, ondertussen ook al 12 jaar een onderdeel van de werkzaamheden die we doen.
0: Ja. Ja, maar het woord delicious, ja, heerlijk.
1: Dan... Ja, nee, dat klopt.
0: Ja, ja, dat komt. Hoe zijn jullie tot die naam gekomen?
1: Dat is al een jaartje of 15 geleden.
0: Ja.
1: Nou weet ik de oorsprong, kan ik me niet meer heugen. Dat zou ongetwijfeld op een bierveeltje gebeurd zijn.
0: Ja, ja, dan heb je nu dus een heel ander iets wat je mee organiseert. Maar je doet het niet alleen, want jullie hebben heel veel andere partners ook.
1: De organisatie doen wij vanuit Delicious Events alleen. Maar we hebben nu 33 partners en sponsoren. En we zijn bijvoorbeeld een samenwerking aangegaan met Cinemajestic, die ons helpt met de programmering van de films. Zo hebben we verschillende partners voor verschillende...

0: bekende zaken. Ja.
1: Ja, ik zag dat zelfs voor de laatste film Orpheus deelneemt.
0: Ja, ja, de laatste avond wordt geadopteerd door Orpheus, zeg maar. Als een van onze hoofdpartners ook. En dat vinden we ontzettend leuk. En zo hopen we met Orpheus ook een stukje reclame te maken voor hun aankomende theatervoorstellingen, ja, natuurlijk.
1: Ja, ik ben er één keer geweest. En ik vond het inderdaad een hele belevenis. Maar ik was wel heel blij dat je ook op een bepaald moment daar extra kleedjes kon kopen.
0: Ja.
1: Ik noem het verkeerd, maar dat je van een pleats. Want het was toch koud op.
0: Kijk, we wonen natuurlijk in Nederland. En normaal in augustus is het heerlijk weer. En ja, als je nou de afgelopen 3 weken kijkt in Nederland, is het nog nooit zo mooi geweest.
1: Nee.
0: Over het algemeen is het lekker weer. Maar de film kunnen we pas laten verschijnen als het de zon ondergaat.
1: Ja.
0: Dus het kan zijn dat je een lekker dekentje of een jasje extra meeneemt. Ook al begint de avond met de zon. Het kan natuurlijk wel iets afkoelen.
1: Ja,
0: ja, maar ja, de weer hebben wij niet, niet in pacht. Dus zolang het droog blijft. En zo ziet het er ook uit. Denk ik dat het dit jaar een hele heerlijke zomeravonden gaan worden.
1: Ja, en misschien ook nog iets tegen de steekmuggen of zo, die ook op een bepaald moment enthousiast worden.
0: Ja, ik denk dat je niet heel veel stilstaand water daar hebt. Dus ik denk dat vermoed dat het wel meevalt. Tenminste, uit mijn ervaring heb ik er zelf nog nooit heel veel last daarvan gehad.
1: Ja.
0: Maar je kan het altijd uit voorzorg meenemen, natuurlijk.
1: Ja. Ja, want hoeveel mensen kun je kwijt?
0: In totaal kunnen er 2500 mensen per avond kwijt. We hebben 500 overdekte zitplaatsen. Met tribunes en 2000 stoelen die neergezet kunnen worden.
1: Ja.
0: Ja.
1: En hoe kom je aan kaartjes?
0: Je kan kaartjes kopen op het openluchtfilmfestival.nl. Daar vind je ook de programmering, de tijden, de aanvang. De aanvang van de avonden is om 8 uur. Maar de film wordt pas getoond als de zon ondergaat. Dus dat zal om en nabij 9:15, 9:30 zijn.
1: Ja. Ja, en je kunt er ook dingetjes, etenswaren en zo kopen.
0: Zeker, ja. We hebben de Horecastraat eigenlijk hetzelfde als voorgaande jaren. Dat doen we met Van Laar Event samen. Dus je kan een hamburger halen, hotdog, natuurlijk popcorn, frisdrank en een drankje.
1: Ja,
0: dat aanbod is meer dan je gewend bent in een normale bioscoop, zeg maar. Dus je kan ook zeker een lekker hapje en drankje doen.
1: Ja.
0: Dus vooraf de film is het ook zeker leuk om dat alvast te gaan doen. En natuurlijk in de pauze bieden we ook de mogelijkheid aan om iets te halen.
1: Ja.
0: Ja, na de film gaat het helaas niet meer lukken.
1: Dan moet iedereen weer
0: voor middernacht eigenlijk
1: de nacht
0: weer
1: in
0: naar huis. Ja,
1: ja. Ja, nou, we gaan het zo dadelijk hebben over de films die uitgekozen zijn. En Olaf die heeft de trailer gevonden van The End of Oak Street. En
0: leuk.
1: Van Billy Joel, als het goed is. Dus daar gaan we naar luisteren.
0: Nou, top.

0: Tegenover mij zit Dirk van der Valk van Delicious Media. En hij is aan het vertellen over het Openlucht Filmfestival. Ja, we hebben het al even over gehad dat er dus een verandering is van Acres naar jullie toe. Dat jullie ook allemaal sponsoren weer hebben gevonden. En samenwerken met Zutphen. Voor, ja. qua keuze. Want ja, dat is nogal wat. Hoe kies je welke films er naar Apeldoorn onder de sterren vertoond moeten worden?
1: Nou, ik denk dat een belangrijke criteria van ons is dat we wel naar actuele films hebben gekeken. Dus wat draait er op dit moment en wat loopt er goed. We zijn inderdaad een samenwerking aangegaan dit jaar met Cinema Majestic in Zutphen. Het is een servicebioscoop, een hele leuke bioscoop trouwens. En zij helpen ons met de invulling van de programmering. De onderhandelingen met de distributeurs, de tarieven, een stukje ticketing. Dus we zijn heel blij dat we de handen ineen hebben kunnen slaan. En dat ze daar ons mee kunnen helpen.
0: Ja, want ik zag ook nog, als je inderdaad naar buiten de Openluchtfestival bent geweest, dat je ook nog je kaartje kunt gebruiken om inderdaad in Zutphen naar de film te gaan.
1: Klopt. In september krijg je je tweede kaartje gratis. Ja. Op vertoon van deze ticket.
0: Ja, ja. Nou, we hebben dus net iets, of Olaf had het gevonden, Billy Joel laten horen over The End of Oak Street. Dat is dus op vrijdag 14 augustus.
1: Ja, dat is de openingsnacht. En wij zijn ook wel heel blij met die film. Het is een première film. Dus dat is de eerste keer dat hij in heel Nederland in alle bioscopen wordt vertoond. Mm-hmm. Dus ik denk dat het echt een leuke film is. Ja.
0: Weet je ook wat het onderwerp is?
1: Het is een familie die woont in de straat. En overnacht wordt die straat opeens afgesneden van de buitenwereld. En gebeuren er allemaal gekke en bizarre dingen. Ja.
0: Oké. Dat is... Ja, dat trekt dan... Nou, dat trekt vast heel veel publiek dat daarvan houdt. En

0: dan heb je op de zaterdag, de eerste zaterdag.
1: De eerste zaterdag hebben we Supergirl. En de laatste zaterdag Vaiana van Disney.
0: Ja, en ik dacht al, wat is OV? Maar dat is dus in de originele versie.
1: Originele versie, ja. Engels gesproken en Nederlands ondertiteld. Ja.
0: Ah, kijk.
1: We hebben ook een Nederlands gesproken film voor de kinderen op zondag. Toy Story.
0: Ja.
1: Dus dat, die staat een beetje in het teken van Kids Night. Al is iedereen natuurlijk welkom ook op die nacht.
0: Ja, ja. Ja, maar dat is dan. En dan hebben we ook nog Michael.
1: Ja.
0: Wanneer hebben we die, Michael?
1: Dinsdag, maandag is dat.
0: Ja, ja, we hadden het er net al over. Ik heb een documentaire gezien en dat gaat echt over zijn hele leven. Dus ook over de minder leuke vlakken misschien. Ja. Maar dit Michael is de positieve kant van zijn muzikale ontwikkeling.
1: Wat ik in de recensies heb gelezen, is het inderdaad heel positief wat er in de film, film besproken wordt. Maar het schijnt wel een ontzettend goede film te zijn. Ja. Ik heb hem zelf nog niet gezien, dus ik ga hem ook voor de eerste keer kijken.
0: Ja.
1: Aanstaande, of die maandag.
0: Ja.
1: Maar ik hoor er wel heel veel positieve verhalen ook over. En ik moet zeggen dat de kaartverkoop ook hard gaat voor Michael.
0: En degene die we net besproken hebben, gaat het daar ook hard voor?
1: En de Folk Street gaat ook hard. Ja, ja. Dat is ook wel zeker. Ja. Ja.
0: En dan hebben we Project Hail Mary.
1: Project Hail Mary, ja. Het is een film die in april of juni verschenen is dit jaar. Ook wel een hele goede film. En ik moet zeggen dat hij het eigenlijk ook wel goed doet.
0: Ja, ja. Ja, want het ziet er wat ridderachtig uit.
1: De Project Hail Mary?
0: Ja?
1: Nee, het gaat over een scientist die hij ontdekt. Het is een best wel lang lastig verhaal, maar uiteindelijk gaat hij de ruimte in om de aarde te redden. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Oh, oké. Ja, want als ik die poster zie, dan denk ik van nou, misschien wat ridderachtig. Maar
1: nee, Ryan Gosling is natuurlijk wel. Het is wel in moderne tijd speelt het zich af. Niet in de middeleeuwen.
0: Nee. Nou, helemaal goed. Dus The Devil Wears Prada is natuurlijk een prachtig vervolg op nummer 1.
1: Ja, ik denk dat hij weinig uitleg nodig heeft. En die avond, de donderdag, staat in het teken van Ladies Night. En hebben we ook allemaal leuke kraampjes staan, karaokebus, leuke siteprogrammering. Eigenlijk proberen we elke avond een leuke siteprogrammering erbij te zetten om toch de beleving wat te vergroten. Ja. Natuurlijk is de park ook al helemaal uitgelicht. Dus ik denk dat als je een avondje uit wil, is het eigenlijk perfect. Ja.
0: Super, die invite, daar hoor ik heel veel mensen heel enthousiast over. Want die zijn er al geweest bij Gigant. Of hij draait ook in Vuur, geloof ik.
1: Ja, hij draait eigenlijk in alle grote bioscopen wel. Het is met Seth Rogen speelt erin. Ja, het schijnt een satirische comedy over buren die bij elkaar op bezoek komen. En dan gebeuren er ook van alles en nog wat.
0: Ja, allemaal dingen die je eigenlijk niet wilde weten van elkaar, maar die komen dan toch uit.
1: Nee, het is volgens mij geregisseerd door Olivia Wilde. Ja. Ze speelt ook de tegenspeelster van Seth Rogen. Dus er zitten ook weer goede acteurs in. En eigenlijk hebben we echt wel geprobeerd om grote actuele films neer te zetten. En dat heeft heel veel werk om handen gehad om de distributeurs te overtuigen daarvan. Maar ik denk dat we zeer geslaagd zijn.
0: Ja, want dan moet je natuurlijk toestemming krijgen om dat in de open lucht te vertonen.
1: Ja, dat heeft ook nog wat haken en ogen. Omdat het in de open lucht zit. En in principe hebben de distributeurs alle rechten om ja of nee erover te zeggen. Ja. Maar ik denk dat we blij mogen zijn met de programmering die we nu hebben. Ja.
0: Ja, we hebben nog één nog niet besproken. En dat is die van vrijdag de 21ste.
1: Ja, Police. Het is een Nederlandse film, comedy.
0: Ah.
1: Ja, de titel laat misschien denken dat het anders is. Maar het is een Nederlandse film. Ook een ontzettend nieuwe film, volgens mij is hij deze week uitgekomen, maar pin me daar niet op vast. Ik heb hem nog niet gezien.
0: Als ik dan zie staan, 2 agenten, 1 missie en 0 verstand.
1: Het is echt wel een Nederlandse comedy.
0: Wat je te wachten staat. Ja. Ja. Ja. Tjonge, wat een voorbereiding.
1: Ja, het heeft een hoop werk om handen. Het zit natuurlijk ook met het park. En hoe

0: dat, dat allemaal duurzaam en netjes doen.
1: Ja.
0: We willen natuurlijk geen uitstoot daar ook. Dus alles is elektrisch. We gebruiken voor onze stroomvoorziening.

0: hoop je als het, dat dat gaat voortduren als je dit nu eenmaal hebt gedaan? Dat het
1: nee, natuurlijk. Op... Wij zetten dit ook wel neer met het oog op een aantal jaren voortgang. Ja. We maken ook afspraken met partners. Niet op basis van 1 jaar, maar vaak op basis van meer jaren. Dus nou ja, wat betreft als het aan ons ligt, gaat het nog zeker een aantal jaar door.
0: Nou, ik kan me helemaal voorstellen. Want, je hebt zoveel nieuwe dingen nu moeten ontwikkelen.
1: Dan, zeker,
0: is,
1: ja.
0: Het is alleen maar fijn als je daar ook mee door kunt gaan. Hebben we nog wat vergeten, Dirk?
1: Nee, ik denk dat we een heleboel hebben besproken. Ja.
0: Nou, als je nog 1 keer weer de site wilt noemen.
1: Ja, openluchtfilmfestival.nl. Daar kun je de programmering zien, de locatie, kaartverkoop. Eigenlijk alle informatie die je nodig hebt, kan je daarop vinden.
0: En nog even een vraagje van, je hebt dus een gedeelte overdekt.
1: Ja, 500.
0: En wat gebeurt er als het heel hard gaat regenen?
1: Nou, wat voorheen gebeurt, we hebben wel poncho's ter beschikking daar. Mensen nemen vaak ook een poncho mee. Maar hoe de weer nu uitziet, dan blijven alle avonden droog. Dus wij hopen dat zo blijft. Ja. Maar als het gaat regenen, neem een poncho mee. Geen paraplu, dan kan er geen achter.
0: Nee,
1: ook
0: dan
1: niks
0: kan
1: zien.
0: Niemand meer wat zien.
1: Dus ja. Maar kijk vooral de dag zelf, de weersvoorspellingen. Het ziet er nu allemaal perfect uit. Maar ja, het kan altijd zijn dat er een buitje komt opduiken.
0: Nou, hartstikke fijn dat je naar de studio wilde komen om hierover te vertellen. Over het Openlucht Filmfestival. Dat is voor elke Apeldoorner of mensen uit de omgeving, mensen die op de camping staan, de uitgelezen mogelijkheid is om eens een keer film in de buitenlucht te zien, onder de sterren. En ik hoop dat het elke avond uitverkocht is. Want jullie hebben een prachtige films uitgezocht. En heel veel succes verder.
1: Nou, hartstikke bedankt. En bedankt dat ik hier mocht over vertellen.
0: Nou, fijn dat je wilde komen. We gaan naar I'm So Excited van de Pointer Sisters.

Van 17 april tot en met 30 augustus presenteert Paleis Het Loo de grote trap. Als muren konden praten. De grootschalige restauratie van de op één na grootste schildering van Nederland vormt de aanleiding voor een tentoonstelling die je meeneemt van Apeldoorn naar Versailles en verder tot in Istanbul. Voor meer informatie en tickets kun je gaan naar paleishetloo.nl. Lay all your love on me, Abba.

We lopen naar het eind van het eerste uur van de matinée van deze maandag de 3 augustus. Olaf Bos, mijn technicus van dienst. En ik hoop natuurlijk dat u zo dadelijk ook weer bij ons aansluit. Dus tot zo. We gaan er even uit met Under Pressure van Queen en David Bowie.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, via minister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zit er vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Nederland lijkt steeds meer met rattenoverlast te kampen. Meldingen uit het hele land wijzen op een opmars van ratten. Of dit erger is dan andere jaren is onduidelijk, maar experts waarschuwen dat mensen niet moeten denken dat ze slimmer zijn dan ratten die ook een functie vervullen. Een immigrant uit El Salvador is overleden terwijl hij vastgehouden werd in het Delaney Hall detentiecentrum in Newark in New Jersey. Dat meldt de New York Times.

Times. Het detentiecentrum staat bekend als omstreden vanwege de slechte behandeling van gedetineerden die daar worden vastgehouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.

0: De matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, dat is het tweede uur van de matinee van deze maandag, de 3e augustus. Fijn luisteraars dat u weer bij ons bent. Overigens is dit programma ook nog weer te beluisteren tussen 8 en 10 morgenochtend en nog een hele week bij uitzending gemist. Olaf Bos is mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek. En de redactie heeft het volgende gesprek geregeld. Singer-songwriter Frank Kleine-Schaars komt aanstaande zondag 9 augustus om 3 uur optreden in de muziektent. Hij vertelt wat we van hem kunnen verwachten. En we gaan nu hier met het volgende muzieknummer naar David Bowie met Let's Dance.

0: Ja, dit was dus Beat It van Michael Jackson.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Wat betreft de korte termijn. Vanmiddag is het zonnig en droog. Het wordt tropisch warm, met temperaturen oplopend van 33 tot lokaal 35 graden. Er is verder wat sluierbewolking en een enkele stapelwolk. Vanavond is het warm en zonnig, met eerst nog tropische temperaturen. In de loop van de avond neemt in het zuiden van het land de bewolking toe en kan er lokaal een onweersbui ontstaan. In Gelderland is er in het zuidoosten en oosten een hele kleine kans op een bui. Komende nacht wordt het broeierig. Het kwik komt niet onder de 20 graden. Dan wat betreft de komende dagen. Dinsdag zijn er in de ochtend al enkele wolkenvelden en ook zon. Het blijft nog meest droog, al is het zuidoosten van de provincie een enkele bui mogelijk. 'S middags is het erg warm en door de hoge luchtvochtigheid ook benauwd. Bij temperaturen oplopend naar 30 tot 33 graden. Naast wolkenvelden schijnt ook de zon, maar vallen in de loop van de middag ook enkele onweersbuien. In de avond is er ook nog een enkele bui mogelijk. In de nacht naar woensdag blijft het droog en koelt het af naar 18 graden. Woensdag draait de wind om naar het zuidwesten en wordt er minder warme lucht aangevoerd. Naast zon zijn er ook stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt maximaal 28 graden, maar het zal wat aangenamer aanvoelen. Donderdag zijn er zonnige perioden, maar ook stapelwolken. Het blijft droog en bij een matige westenwind

wordt het 23 tot 25 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog en vrij zonnig zomerweer, met maxima van 23 tot 25 graden. Tainted Love van Soft Cell.

Het Marktplein in Apeldoorn wordt weer omgetoverd tot de grootste curiosa, antiek en brokante markt van Nederland. Op donderdag 6 augustus en 20 augustus vullen 250 gamen vol mooie en betaalbare spullen de markt. Van unieke antieke vondsten tot charmante brokante items. Er is voor ieder wat wils. Bezoekers kunnen tussen 9 uur en 4 uur 's middags heerlijk rondstruinen en zich laten verrassen door het gevarieerde aanbod. De toegang is gratis. 909 Luftballon van Nina.

Bij een natuurbrand is het belangrijk dat u snel betrouwbare informatie kunt vinden. De veiligheidsregio, gemeente Apeldoorn en NL Alert houden u op de hoogte van de situatie en laten weten als er iets verandert of als u iets moet doen. Sla daarom de website van uw gemeente www.apeldoorn.nl en de veiligheidsregio www.vnog.nl alvast op en volg hun sociale media. Zo hoeft u tijdens een natuurbrand niet te zoeken naar de juiste informatie en weet u snel wat er aan de hand is. Ook kunt u helpen om natuurbranden te voorkomen. Wees voorzichtig met vuur in de natuur en laat geen brandbare spullen achter. Samen zorgen we ervoor dat de natuur veilig blijft. Let op vuur, dat is uw natuur. Kijk voor meer informatie op de website www.brandweer.nl/natuurbrand-voorkomen. Never gonna give you up, Rick Astley.

0: In en om Apeldoorn is ongelooflijk veel muzikaal talent. En hoeveel mazzel hebben wij als Apeldoorners dat we daar op de zondagmiddag door de concerten van kunnen genieken. Genieten bij de muziektent in het Oranjepark. En een van die talenten is Frank Kleine Schaars. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij bent aanstaande zondag aan de beurt om muzikaal te laten horen wat je in je mars hebt, hè?
1: Ja, klopt, om 3:00.
0: Ja, en ik heb al gezien, ook op internet, dat je ook al een uurtje of twee bij Hieke bent geweest in de studio om te laten horen wat je allemaal speelt.
1: Ja, klopt. Ik weet niet exact, anderhalf, twee maanden geleden ongeveer, denk ik.
0: Dat ik zie vrijdag 22 mei ziek staan.
1: Oké, okay, ja, nou ja, anderhalf, ja. Nou ja, ruim twee maanden geleden zo. Ja. Tijd vliegt.
0: Ja, en heel veel mensen die dat niet hebben gezien of de YouTube-filmpjes daarvan niet hebben gezien, wat speel je?
1: Ik ben denk ik wat je in de volksmond noemt singer-songwriter. Dat is op zich wel een heel breed begrip, maar dekt wel wat dat betreft een lading, een gitaar en een zang. Mm-hmm. Dus ik treed alleen treed ik op. En de muziekstijl die ik speel ligt een beetje in de Americana, een beetje, deels een beetje country-achtig. Deels eigen nummers, deels covers. Dat is het eigenlijk.
0: Ja, want je speelt al 30 jaar gitaar, begrijp ik.
1: Ja, ik denk dat ik inderdaad ruim 30 jaar, 35 jaar in bandjes speel. In allerlei soortige bandjes, in blues bandjes. Maar ik heb ook een jaar of 8 in een feestduo gezeten. Europa doorgetoerd en ook nog voor de troepen opgetreden in Afghanistan.
0: Zo.
1: Allerlei dingen gedaan. En ik ben denk ik 4 jaar geleden ongeveer gestopt met met het laatste bandje waar ik in zat. Omdat ik eigenlijk wel de behoefte voelde om eigenlijk nog vooral te spelen wat ik zelf heel erg leuk vind. En deels ook mijn eigen muziek daarin kwijt te kunnen. Dus dat is ongeveer 4 jaar geleden geweest. En 2 jaar geleden een EP opgenomen met 6 nummers. 3 eigen nummers en 3 covers. Daarmee probeer ik hier en daar wat op te treden.
0: Ja, nou, je krijgt nu natuurlijk een mooie kans om bekendheid te krijgen bij het Apeldoornse publiek in het Oranjepark.
1: Dat is hartstikke leuk om, want uiteindelijk is het is muziek maken voor het publiek is uiteindelijk, tenminste vind ik het leukst om te doen.
0: Er staat in het verhaal wat ik hier over je lees dat je een muzikale verhalen vertellen bent.
1: Ik vind, dat is ook wel de reden dat ik nu vooral nummers

0: speel die ik eigenlijk ook zelf mooi vind. Ik hou van goede, mooie songteksten. En toen ik voorheen in bandjes speelde, dan maak je met elkaar stel je repertoire samen. Mm-hmm. Alleen ik merkte steeds meer dat ik eigenlijk vooral ook in ieder geval voor mijn gevoel een nummer beter kan brengen op het moment dat ik daar ook zelf gevoel bij heb. Dus dan kan ik het verhaal van het nummer ook beter brengen. En daar zoek ik de covers op uit en daar schrijf ik ook mijn eigen nummers, schrijf ik daarop. Dus ik vind vooral tekst vind ik wel een heel belangrijk onderdeel van de nummers die ik speel.
1: En je eigen nummers zijn ook in het Engels?
0: Ja, zijn ook in het Engels. Ja, zeker. Ja.
1: En hoeveel nummers ga je zondag ten gehoor brengen?
0: Volgens mij mag ik ongeveer 3 kwartier spelen.
1: Ja.
0: Dacht ik. Dus dat zullen een nummer of 12 ongeveer, zal het ongeveer zijn. En daar, wat ik net zei, dat zullen een mix zijn van een aantal eigen nummers en een aantal covers.
1: Nou, ik hoop dat... sowieso zit het altijd vol, hè, met mensen die komen kijken en luisteren ook vooral. En hopen dat het droog is. Want twee weken geleden regende het, maar ook toen kwam er toch een behoorlijke schare mensen nog op af. Het is een prachtige omgeving natuurlijk en... ik wens je in ieder geval alvast heel veel succes aanstaande zondag om 3 uur. En fijn dat je er wat over je muziek wilde vertellen. Frank Kleine Schaars.
0: Dank je wel. Fijne dag. Doei.
1: Ja, insgelijks en succes. We gaan nu naar Fantasy. Nee, kijk voor niet goed. Do I Do, Stevie Wonder.

Ja, de start van het nieuwe theaterseizoen vindt op 12 september plaats in Orpheus. En dat is al met een eigentijdse en ook swingende editie van het Jazzfestival van Apeldoorn en de Veluwe. De kaartverkoop is al van start en kaarten kosten €35. Jongeren tot 30 jaar betalen slechts €15. Meer informatie is te vinden via www.orpheus.nl/generations. Fantasy, Mariah Carey.

Museum De Waag, het Stadsmuseum van Deventer, is gevestigd in het oudste waaggebouw van Nederland. Het gaat ingrijpend vernieuwen. De komende jaren krijgt het monumentale gebouw niet alleen een duurzame opknapbeurt, maar ook een compleet vernieuwde museale presentatie. Elke donatie weegt mee. De renovatie en herinrichting starten na de zomer van 2026. Alle informatie over de vernieuwingsplannen en de crowdfunding is te vinden op museumdewaag.nl/steun. Robert Miles, Children.

Ja, dit was Radiohead met Creep. We lopen naar het eind van het tweede uur van deze matinee van maandag, de 3 augustus. Fijn luisteraars dat u weer afgestemd had op en hebt op RTV Apeldoorn. Olaf Bos, dankjewel voor de muziek en de techniek. En heel veel succes met je eigen programma vanaf aanstaande donderdag van 6 tot 7. The Rewind of Old Times. Redactie, dankjewel voor het aanleveren van de gesprekken. En graag tot een volgende keer. Ik ben Tineke Jelsema. We gaan eruit met Forever Young van Alphaville.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïnse droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. De Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in de versterking van de IT-systemen en datasystemen om zo het gebruik van kunstmatige intelligentie op te schalen. Dat kondigde de bank aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Rabobank wijst op veranderend klantgedrag en een onrustige, snel veranderende wereld. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, via minister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zit er vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam, met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïense droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. De Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in de versterking van de IT-systemen en datasystemen om zo het gebruik van kunstmatige intelligentie op te schalen. Dat kondigde de bank aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Rabobank wijst op veranderend klantgedrag en een onrustige, snel veranderende wereld. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA, aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel via minister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Het weer nog. Vanmiddag verloopt opnieuw tropisch warm, temperatuur rond de 33 graden, hoewel aan zee wordt het wel wat koeler. Door de hoge luchtvochtigheid is het benauwd buiten. In het oosten neemt de bewolking toe en ontstaat ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een droneaanval op een rechtbank in Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen, meldt een lokale mensenrechtenorganisatie. Tientallen anderen raakten gewond. Het Soedanese leger zou de aanval hebben uitgevoerd op een rechtbank in Noord-Darfur, waar op dat moment een zitting bezig was. De natuurbrand bij Athene is grotendeels onder controle. Toch zijn honderden brandweerlieden vandaag nog bezig met blussen. Het vuur heeft ruim 13.000 hectare getroffen. Door harde wind kon de brand zich snel verspreiden. Bij de bestrijding kwamen zondag twee mensen om het leven toen twee blushelikopters tegen elkaar botsten. De gemeente Zevenaar wil dat minister Karremans met zijn Duitse ambtgenoot gaat praten over de grenscontroles op de A12. Aanleiding is een nieuw ongeluk afgelopen vrijdag bij Babberich, waarbij drie mensen gewond raakten. Sinds 2024 vielen bij zulke ongelukken 4 doden en meer dan 10 gewonden. Duitsland weigert maatregelen te nemen. En Oekraïnse droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. In de Oekraïnse stad Sumy kwamen 2 kinderen en een oudere vrouw om het leven door een Russische drone. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Premier Rob Jetten wil dat Nederland en België nauwer samenwerken op energiegebied. Het gaat dan onder meer om waterstof, kernenergie en windenergie. Jetten zei dat bij de opening van een nieuw hoogspanningsstation bij Antwerpen. Dat station maakt de uitwisseling van stroom tussen beide landen makkelijker. Volgens Jetten is energievoorziening ook steeds meer een veiligheidskwestie. Tanken in België wordt vanaf morgen een stuk goedkoper. De prijs van euro 95 daalt daar met ruim 9 cent naar 1,87 euro per liter. In Nederland daalt de adviesprijs ruim 2 cent naar 2,60 euro. Daarmee is benzine in België ruim 70 cent per liter goedkoper. Ook diesel wordt er bijna 8 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een droneaanval op een rechtbank in Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen, meldt een lokale mensenrechtenorganisatie. Tientallen anderen raakten gewond. Het Soedanese leger zou de aanval hebben uitgevoerd op een rechtbank in Noord-Darfur, waar op dat moment een zitting bezig was. De gemeente Zevenaar wil dat minister Karremans met zijn Duitse ambtgenoot gaat praten over de grenscontroles op de A12. Aanleiding is een nieuw ongeluk afgelopen vrijdag bij Babberich, waarbij 3 mensen gewond raakten. Sinds 2024 vielen bij zulke ongelukken 4 doden en meer dan 10 gewonden. Duitsland weigert maatregelen te nemen. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

bloed van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum onderzoekt de explosieve opruimingsdienst Defensie een mogelijk explosief. De melding kwam vanochtend binnen. Het onderzoek richt zich op een geparkeerde bestelwagen met een buitenlands kenteken. De weg naar de hoofdingang is afgezet. De politie spreekt van een verdachte situatie. Een mogelijke bommelding is niet bevestigd. Het RIVM waarschuwt voor smog in Flevoland en delen van Friesland. Ook in Midden-Nederland kan lokaal smog door ozon voorkomen. Mensen die daar gevoelig voor zijn, krijgen het advies binnen te blijven en zware inspanning te vermijden. Vooral aan het eind van de middag en de vroege avond is de lucht het meest vervuild. De smog verdwijnt later door schonere lucht. Premier Rob Jetten wil dat Nederland en België nauwer samenwerken op energiegebied. Het gaat dan onder meer om waterstof, kernenergie en windenergie. Jetten zei dat bij de opening van een nieuw hoogspanningsstation bij Antwerpen. Dat station maakt de uitwisseling van stroom tussen beide landen makkelijker. Volgens Jetten is energievoorziening ook steeds meer een veiligheidskwestie. Bij een droneaanval op een rechtbank in Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen, meldt een lokale mensenrechtenorganisatie. Tientallen anderen raakten gewond. Het Soedanese leger zou de aanval hebben uitgevoerd op een rechtbank in Noord-Darfur, waar op dat moment een zitting bezig was. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: Dit is de matinee met Maarten van Leeuwen.
1: Ja, en dan achter de knoppen, Alexander Hoog. Die gaat weer lekker schuiven vandaag en heeft natuurlijk weer hele mooie muziek uitgekozen. Waarom niet, Alexander? Hij knikt ja. Het is vandaag 4 augustus, beste luisteraars. Welkom bij de matinee dus van 4 augustus 2026. En dat is vandaag de 216e dag van het jaar. Nog 149 dagen en dan hebben we weer 2017. Dus het ziet er lekker op. Ja, wat een weer hè, vandaag. In 1994 was het minimumtemperatuur 4,8. En in 19... Wacht even, dus dat was niet in 1994. Dat was... even kijken hoor. In 1996 was dat. En in 1994 was de hoogste temperatuur 36,3. Nou, wie weet gaan we vandaag een nieuw record vestigen. Je weet maar nooit. Het is vandaag namelijk ook nog eens een keer de internationale dag van de waterballon. Nou, ik weet niet wat u daaraan gaat doen. Of we dat gaan vieren met z'n allen. Of denken aan het lot van de waterballon. Ik weet niet in hoeverre we daar wat aan kunnen doen. Maar in ieder geval wel geschikt om een beetje te blijven hydrateren. Hè? De waterballon, er zit heel veel water in. En dat kunnen we goed gebruiken deze dag. Nou, ik stel voor dat we deze dag maar eens gaan luisteren naar het lied. Waar we eigenlijk willen dat het regent. Het regent ook, maar het regent zonnestralen. Acta en een Munnik.

met zonnestralen. Ja, beste luisteraars, wat gaan we doen vandaag? Nou, we hebben drie mensen die we aan de telefoon krijgen. Dat is om 3:15, dus over een minuutje of 5 alweer, komt Giel Mentink. En hij gaat ons op de hoogte brengen van wat er gebeurt bij het Beemterfeest in Beemte-Broekland. En dat gaat plaatsvinden, nou, heel binnenkort, dit weekend, denk ik. En om 2:30, heel interessant, Esther van Veen. Ze gaat het hebben over het onderwerp ijsvrij. Nou, ik kan me voorstellen dat u denkt van nou, dat zal wel even duren. Nee hoor, dat is nu deze zomer al. En om 3:15 ontvangen wij op de telefoon Bert Middendorp. En hij is van het Fietsgilde. Ja, 125 jaar geleden vandaag werd hij geboren. En 60 jaar geleden schreef hij het nummer What a Wonderful World. En dat is natuurlijk van Louis Armstrong. Hij overleed in 1971, maar het is nog steeds een prachtig lied. Dus Alexander, What a Wonderful World.

0: Ja, ik probeer hem even na te doen, maar dat lukt niet helemaal. Maar dat was natuurlijk Louis Armstrong. Prachtig nummer om een beetje blij van te worden, ondanks alle ellende in de wereld, hè, Alexander. Als je dit liedje hoort, toch, dan word je een beetje blij. Aan de telefoon, Giel Menting. Goedemiddag, Giel.
1: Goedemiddag.
0: Vond je het een mooi nummer?
1: Ik vond het een prachtig nummer.
0: Ja, hè? Ja. Kunnen we wel gebruiken, zo'n nummer, hè?
1: Ja, maar bij ons feest past dat niet helemaal.

0: Nee?
1: Nee,
0: geen wonderful feest in Beemte-Broek zondag?
1: Het wordt een heel mooi feest worden.
0: Oh, kijk aan. Maar andere muziek wordt er gespeeld of zo? Of moeten we...
1: Feestmuziek, Nederlandstalig vooral.
0: Ja.
1: Ja, echt, mensen komen weer een gezellige feestje bouwen in Beemte-Broeklaan.
0: Nou, kunnen we wel gebruiken, hè?
1: Ja,
0: ja,
1: zeker.
0: Het weer zitten we denk ik wel een beetje mee, hè? Het wordt iets minder heet.
1: Ja, het wordt iets minder heet, maar de weergoden zijn ons inderdaad goed gezind. Ja,
0: ja, wat je eronder verstaat, hè? Want er wonen natuurlijk best wel wat boeren bij jullie in Beemte-Broekland, denk ik. En die zullen misschien wel andere wensen hebben dan mooi weer.
1: Ja, dat klopt. Ja? Die wensen liever een paar buitjes regen, zeg
0: een
1: maar.
0: Goede plens regen, denk ik. Hè? Ja, een flinke plens. Ja. Ja. Nou, dan moeten ze dat maar even uitstellen tot na het weekend, hè, de weergoden.
1: Ja, dat mag.
0: Dat doen ze wel, denk ik, als je dat vriendelijk vraagt. Hè?
1: We kijken wel even een keer omhoog. Hè?
0: Heel goed. Ja. Nou, Beemte-Broekland. Vertel eens, wat kunnen we verwachten in Beemte-Broekland op zondag?
1: Ja, we beginnen eigenlijk vrijdag al, hè.
0: Oké, okay, heel weekend.
1: Vrijdag begint, vrijdag begint ons feest om 2 uur 's middags. Ja. Dan trappen we hem af met het Wilhelmus.
0: Oké.
1: En hebben we eigenlijk alle 50-plus leden uit het buurtschap Beemte-Broekland, zeg maar. Die komen dan naar de tent toe en die zingen dan met ons het Wilhelmus mee, met het hele bestuur.
0: Is dat een traditie die jullie elk jaar doen?
1: Ja, dat is de traditie en daarmee trappen we het feestweekend af, zeg maar.
0: Oké. Is daarmee ook een beetje de sfeer bepaald? Of Wilhelmus is natuurlijk een heel gedragen lied, hè? Wat je zingt bij het voetbal, maar ook op Koningsdag en andere belangrijke dagen. Maar heeft het een betekenis?
1: Ja, het is het Oranje Feest. Is destijds is dat in het leven geroepen door koningin Wilhelmina.
0: Ja.
1: En zo heeft elk dorp in de gemeente Apeldoorn om de beurt, om het weekend, zijn dorpsfeest, zeg maar. Okay. Zijn Oranje Feest.
0: Ja.
1: En daarom trappen we hem af met het Wilhelmus. Ja. Het is koninggezind, hè.
0: Ja, mooie traditie, hè, toch?
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: Maar het blijft niet zo heel erg plechtig en serieus, denk ik, hè, het hele weekend.
1: Nee, dan wordt er al weer lekker geouwehoerd, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Door de 50-plussers en we verzorgen ze van een drankje.
0: Ja.
1: Dus dan gaan we de herinneringen van vroeger weer naar boven.
0: Ja.
1: En dan wordt er lekker eens even bijgekletst door de... Ja, door de 50-plussers, zeg maar.
0: En die 50-plussers die staan centraal op de vrijdagavond?
1: Nou, vrijdagmiddag.
0: Vrijdagmiddag.
1: 2 uur, zeg maar.
0: Ja.
1: Tot 1:05. En dan aansluitend gaan we verder met de vrijdagmiddagborrel, zeg maar. En dan komen de bedrijven uit de buurt.
0: Ja.
1: Die komen met hun personeel dan gezellig bij ons een potje bier drinken. Op ons zonneterras hebben we er staan aan de tent. En er speelt een gezellige DJ die zorgt voor de muzikale noot.
0: Kijk al.
1: En er komt nog een zangetje, die komt de boel nog even een beetje opzwepen.
0: Ja.
1: Om het toch extra gezellig te maken. Dus dat is in principe de vrijdagmiddag. En dan struinen we zo door richting de vrijdagavond. En dan beginnen we met onze traditie vogelschieten.
0: Vogelschieten, kijk al.
1: Vogelschieten, ja. Ja, ja.
0: Nou, zijn het echte vogels of zijn het kleine
1: luiden? Nee, het is een getimmerde houten vogel.
0: Ja.
1: Mike Kloeseman, die timmert die vogel altijd.
0: Ja.
1: Die vindt dat een hele eer om te doen. Dus, ja.
0: En
1: die
0: vogel die vliegt ook terwijl ze moeten schieten? Of die,
1: Nee, die hangt in een grote bak.
0: Die hangt in een bak.
1: Omhoog houden met een... Met een kraan of een verrijker. En dan, dan wordt de ombeurt door alle deelnemers geschoten, zeg maar. Ja. En dan wie hem eraf schiet, wordt de schutterskoning voor een jaar.
0: Oké, maar stel je nou voor dat de eerste, de beste die schiet hem meteen eraf schiet? Dat doet
1: dan is het heel snel afgelopen. En dan zijn we heel snel in de feesttent te vinden.
0: Ja, ja.
1: En daar hebben we dan weer een supergave... een nederpopse band hebben we daar staan.
0: Oh,
1: zeg maar.
0: Kijk al. Dus dan is de jongere generatie echt aan de beurt, denk ik, of niet?
1: Ja, klopt, ja. Dus,
0: en dan gaat het lekker door tot de kleine uurtjes?
1: Ja, rond 1:00 is het feest een beetje af.
0: Ja, ja.
1: En dan gaan de grote lampen weer aan. En dan,
0: dan kruipen ze naar huis.
1: Kruipen ze naar huis, inderdaad. Ja, ja. Dan kunnen we een patatje halen of een frikandelletje. Ja. En dan gaan we naar huis. En dan is het zaterdagochtend 9:00.

0: beginnen we weer.
1: Ja.
0: En dan staat er een kerstvers ontbijt klaar voor alle deelnemers van de optocht. Want we hebben ook altijd de jaarlijkse optocht.
1: Oké. Okay.
0: Door, door de hele buurt heen, zeg maar. En dan ja, willen we toch wel even dat iedereen een goed gevulde maag de optocht gaat rijden.
1: Zeker, zeg maar. Hè? Ja, want het is een heel traject, denk ik, hè?
0: Ja, daar zijn we wel een 2 uurtjes, 3 uurtjes mee onderweg, ja.
1: En die optocht, wordt daar iets bijzonders mee gevoerd? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
0: Nou goed, het gaat om een, hier de straten uit Beemte Broekland, ja, zeg maar. Die gaan dan bij die mensen die aan die straat wonen, gaan bij elkaar zitten. Die bouwen dan, zeg maar, een wagen.
1: Ja.
0: En dat is dan een beetje de strijd wie dan de mooiste wagen heeft.
1: Oh, een soort carnaval midden in de zomer, zeg maar.
0: Ja, zoiets. En dan pakken ze dan thema's, actuele thema's pakken sommigen op. Of herinneringen van vroeger. Noem het maar op.
1: En dat is dus zaterdagochtend?
0: Ja, dat is zaterdagochtend inderdaad. En dan komen ze om 12 uur weer terug in de tent.
1: Ja.
0: En dan is de tap alweer geopend.
1: Okay.
0: Want dan zijn de eerste mensen alweer zo dorstig dat ze graag een pilsje willen vatten.
1: Dan is de jeugd van de vrijdagavond, zeg maar, inmiddels alweer wakker. En die kunnen dan meteen aanschuiven.
0: Ja, die ontwaakt dan weer inderdaad. Ja. En dan hebben we 's middags voor de hele kleine jeugd, die nog niet aan de alcohol mag, die hebben kinderspelen.
1: Ja.
0: Dat is ook een traditie wat eigenlijk ook altijd al in stand wordt gehouden. Dat is gewoon echt voor de kinders. Er worden spelletjes georganiseerd. Ja. En een groot luchtkussen, water. En je kunt ze gek niet bedenken.
1: Ja, leuk.
0: Het is er allemaal, ja.
1: En s'avonds is het weer feest? Zaterdagavond bedoel ik?
0: Ja, we hebben eerst nog even tussendoor nog even gat graven. Met hier weer... NK gatgraven wordt hier gehouden.
1: Oh, gatgraven? Geen schatgraven, maar gatgraven?
0: Nou ja, soms denken ze dat ze wel naar een schat op zoek zijn.
1: Ja, zo
0: maar
1: serieus
0: goed,
1: is het.
0: Ja, zo serieus wordt het wel, ja. Maar ja. Het is de bedoeling dat er een gat van een vierkant of een meter bij een meter wordt uitgegraven. En dan zo diep mogelijk.
1: Okay. En wie het diepste komt, heeft gewonnen.
0: Ja, die verdient de gouden bars.
1: Kijk eens al, nou mooi.
0: Die, dat is dus volksvermaak. Hè?
1: Ja, leuk, hartstikke leuk, leuk idee.
0: Ja.
1: En want we moeten snel, ik zie al dat we al heel veel te lang praten, dus we gaan het even snel.
0: Oh.
1: Ja, je hebt zoveel te vertellen. Zaterdagavond, wat gebeurt er dan?
0: Ja, zaterdagavond hebben we ook weer een spectaculaire feestband staan.
1: Ja.
0: En dan is de tent gewoon weer helemaal nokkie gevuld, zeg maar.
1: Ja.
0: En het bier is koud.
1: Kijk aan.
0: De drankjes staan klaar.
1: En dus hapjes, denk ik.
0: Hapjes ook, ja.
1: Ja.
0: Dat kan gebeuren dan.
1: Dus...
0: Ook dat is weer tot 1 uur.
1: Ja.
0: En dan gaan de grote lampen weer aan.
1: En dan is het zondag.
0: En dan is het inderdaad zondag. En zondag beginnen we heel... dat is sinds 10 uur een traditie bij ons. Dat we beginnen met een kerkdienst in onze feesttent.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Ja, en dan komt ook wel een mannetje of 200 op af. Ja, dan wordt een kerkdienst in de tent georganiseerd.
1: Ja. Met de dominee, neem ik aan.
0: Met de dominee die voorgaat, inderdaad, ja.
1: Ja.
0: En in de feesttent, ja. In een leuk versierde feesttent.
1: Nou, dan hoop ik, dan zal het ook wel een feestelijke viering worden, denk ik, hè?
0: Ja. Zeker een feestelijke viering. Dus, en dan hebben we zondagmiddag nog de alleskunner van Beemte Broekland. Maar dat hebben we ook weer, dat is ook een jaarlijks terugkomend iets, zeg maar. Dat, dat is ook weer een spelelement. En als dat afgelopen is, dan hebben we nog een aansluitend leuke feestmiddag tot 8:30, 8:30. En dan is het eigenlijk ons weekend voorbij.
1: Ja, maandag moeten ze weer werken, hè? Dus moeten ze op tijd.
0: Ja, maandag moeten ze weer werken. Ja. Dus wij de boel weer afbreken.
1: Ja.
0: Dus dat is in een notendop ons feestweekend.
1: Nou, een hele de grote notendop, denk ik, hè?
0: Ja.
1: Ja, nou, dat ziet er hartstikke leuk uit. En het is vooral voor de Beemte Broeklandse bevolking bestemd?
0: Nee, het is eigenlijk voor iedereen.
1: Oké.
0: Okay, iedereen is welkom.
1: Oké. Okay. Dus als je zin hebt in een leuk weekend met ook zijn plechtige en serieuze momenten, dan ben je welkom. Maar het leuke, het plezier overheerst.
0: Het plezier overheerst inderdaad, ja.
1: Nou, klopt. Ik vind het leuk om te horen, Giel. Ik zou er bijna enthousiast van worden.
0: Ja, en, kom langs anders.
1: Ja, dat zou zo maar kunnen.
0: Ja. Hè,
1: maar ik kan niks beloven, maar het klinkt hartstikke leuk. En ik denk dat we daarom maar eens even... jou hartelijk bedanken voor de informatie.
0: Ja. Ja.
1: En I'll Make a Party Out of This zong Anne Kirsten Deurdal. Ik heb het nooit van gehoord, maar die kan het verschil mooi zingen. Ze komt niet bij jullie, denk ik, op het weekend. Maar ze komt wel op de radio. Bedankt, Giel. En wie weet, veel succes met het Beemterfeesten.
0: Ja, bedankt.
1: Dank je wel.

0: Abriendo Puertas van Gloria Estefan. Een lekker zomers nummer, dus tijd om te spreken met Esther van Veen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jij bent van de organisatie Schipperbos. En jullie organiseren IJsvrij.
1: Ja, dat klopt. IJsvrij, de ijskar op zonneschroom.
0: Ja, jammer dat je het meteen al weer weggeeft.
1: Sorry. Ja, maar dat is het belangrijkste om te weten natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. We gaan het er uitgebreid over hebben. Het is een hartstikke leuk initiatief. Want IJsvrij suggereert, misschien ergens in januari. Als het 10 graden vriest, dan mochten we een dagje thuis zijn of naar de ijsbaan. En niet naar school, maar... Dit is heel wat anders.
1: Ja, of misschien ook juist bijna hetzelfde. Want wat doe je eigenlijk met al die energie die op dit moment heel duurzaam wordt opgewekt? Dan heb ik het vooral natuurlijk nu over de zonne-energie. En dat zetten wij eigenlijk om in een concept dat je dus juist ijs kan krijgen op het moment dat die duurzame energie ook beschikbaar is. En dat is ijsvrij. Dus we maken eigenlijk een heel belangrijk vraagstuk binnen de energietransitie zichtbaar. Ja. Van hoe kunnen we energie vooral gebruiken op het moment dat dit duurzaam beschikbaar is?
0: Ja. En dat is een mooi idee. Ik kan me herinneren, ik weet niet of je dat hebt gehoord, dat iets wat er een klein beetje op lijkt, dat in de maanden mei of juni ergens, dat er bij het Olympisch Stadion in Amsterdam een ijsbaan was.
1: Ja, klopt.
0: Die was ook opgewekt met zonne-energie.
1: Dat klopt, zeker. Dat is namelijk van de kunstenaar en ontwerper Rosalie Abdulie.
0: Ja. Ja.
1: En dit is ook een samenwerking samen met haar. Dus als Schipperbos werken we met haar samen. Zij is de bedenker van IJs op Zonnestroom. En wij hebben gezorgd voor de ijskar en het ijs. En ook de plek in Zwitserbuitenstad.
0: Nou, kijk, hartstikke leuk. En het heeft natuurlijk een serieuze ondertoon. In de zin van, het barst van de energie op dit moment. Hè. De zonnepanelen die kraken hun voegen, wou ik bijna zeggen. En wat kun je met die stroom doen? En de keerzijde van dit probleem is, wat kun je doen als er geen energie is? Bijvoorbeeld in december, denk ik.
1: Ja, precies. Nou ja, dat zijn ook de dingen waar wij ons mee bezighouden.
0: Ja.
1: Wij zijn projectontwikkelaar en ook eigenaar van Zwitser Buitenstad. Mm-hmm. En we willen met Zwitser Buitenstad echt een stad maken.

0: maken met de vrijheid en onafhankelijkheid van een echte buitenplek. Mm-hmm. Dus ook als het gaat om energie. Dus we onderzoeken ook op dit moment hoe we slim energiegebruik kunnen gaan toepassen in de woningen die daar ook in de toekomst gaan komen.
1: Okay.
0: En vandaar is dat eigenlijk een belangrijk vraagstuk, heel makkelijk gepresenteerd, dus in de vorm, heel tastbaar, in de vorm van het ijsje op zonnestroom.
1: Ja.
0: Dus het is voor ons een soort van experiment, zo zouden we het kunnen zien. Dus we oefenen en testen in het klein wat er gebeurt als we energie gaan gebruiken wanneer die straks duurzaam beschikbaar is.
1: Ja, dat duurzame, ja, het probleem is natuurlijk dat de vraag naar energie vooral hoog is op momenten dat die niet duurzaam beschikbaar is. En dat, dat moet je een beetje bij elkaar brengen, denk ik. Hè? Dat is
0: klopt. Ja. En we doen daar heel veel onderzoek naar.
1: Ja.
0: En we hopen daar tot een hele mooie oplossing te komen straks ook in Zwitserland buitenstad, als we daar ook kunnen gaan wonen. Maar wat die oplossing ook gaat zijn, ja, dat is op dit moment natuurlijk nog iets te specifiek. We zitten nog echt in de onderzoeksfase. Maar de oplossing wordt vast net zo innovatief als het ijsje op zonnestroom. Ja.
1: Maar je hebt vast een idee of kun je
0: dan... op dit moment is dat nog te specifiek om op in te gaan. Ja, we zijn natuurlijk, het is een uitdaging waar we natuurlijk ook met z'n allen voor staan. Mm-hmm. Dus het is ook slim energiegebruik, ook bij de mensen zelf thuis. Van, hoe kan jij dat in je eigen leven gaan aanpassen? Bijvoorbeeld de wasmachine aanzetten op het moment dat de stroom, stroom is, dat de zon schijnt.
1: Ja, en de vuile was, in de winter opsparen tot het zomer is.
0: Bijvoorbeeld, of dat een hele duurzame oplossing is. Dat weet ik niet, hoe je veel kleding in de kast hebben liggen.
1: Ja, dat vraag ik me ook af,
0: precies. Maar goed, daarnaast is het natuurlijk ook, hopen we dat er heel veel mensen ook naar Zwitserland buitenstad komen met deze ijskar. Het is ook leuk om het daar te ontdekken, want er is nu ook al van alles te doen. Je kan er sporten, denk aan crossfit, boulderen, padel. En er zitten ook heel veel ambachtslieden, van een sieradenmaker en een kapper tot een koffiebranderij en een onderwijsinstelling, horeca. Dus het is echt de moeite waard om daar even een kijkje te gaan nemen.
1: Zet het je ook aan het denken. Ik bedoel, het is leuk om een kijkje te nemen, hè? Maar er komen heel veel mensen op af. En soms zijn er mensen met goede ideeën. Of die door erover te denken en over te praten misschien wel met suggesties komen.
0: Nou, en ik denk dat het ook vooral uitnodigt voor mensen. Om mensen daar inderdaad over na te laten denken. En ook hoe zij zelf aanpassingen kunnen doen in hun leven om duurzaam om te gaan met het energiegebruik. Of andere mensen ook daadwerkelijk tot een oplossing gaan komen hoe we dit straks duurzaam kunnen gaan toepassen. Als er gewoond kan worden in Zwitserland buitenstad, dat weet ik niet.
1: Nee.
0: Maar het is gewoon goed dat mensen daar zich wat bewuster mee gaan bezighouden. Absoluut. Dat vinden wij zelf als ontwikkelaar ook erg belangrijk. Dus in alle projecten die we aangaan, proberen we dus hele duurzame keuzes te maken. En ook hele innovatieve ideeën daaraan mee te werken en uit te denken.
1: Ja.
0: Dus dat is een belangrijk punt voor ons.
1: Heel belangrijk, en op een hele verleidelijke manier wordt dit probleem. Op een positieve manier. En dat vind ik nou zo mooi. Hè. Je moet het niet al te zwaar. Het is een zwaar onderwerp.
0: Zeker.
1: Maar je kunt het licht maken door op zo'n manier het aan het publiek te presenteren.
0: Absoluut. Ja. Dus als mensen er naartoe willen, dan kunnen ze uiteraard altijd even langs fietsen. Maar wat ook goed is om te weten, is dat ze op ijsvrij.com kunnen zien of er op dit moment ook daadwerkelijk ijs getapt kan worden. Dus of de machine aanstaat. Want op het moment dat er geen zon is of onvoldoende zonneschroom beschikbaar, dan gaat die ook uit de kar.
1: Ja.
0: En je kan er ook meteen de ijsvoorspelling van de komende dagen zien. Dus dan weet je ook wanneer de kans groot is dat er daadwerkelijk een ijsje getapt kan worden.
1: Ja, dus dan kun je kijken van gok, als ik morgen terugkom, heb ik dan kans dat ik weer een ijsje gratis kan scoren.
0: Ja. Het wordt live gemonitord. Dus wat dat betreft is het goed in de gaten te houden wanneer de kans het groot is.
1: Ja, en degene die de meeste ijsjes naar binnen weet te werken op een bepaalde periode, die heeft gewonnen.
0: Ja,
1: bijna,
0: ik denk vooral de eer dan. Maar daar blijft het bij.
1: Ja. Nou, ik vind dat een hartstikke leuk idee. En het verdient veel navolging. En ik wens jullie heel veel succes.
0: Ja, hartstikke bedankt. En mensen kunnen tot eind september terecht.
1: Eind september. Hè? En nu is het natuurlijk de beste tijd van het jaar om een ijsje te scoren.
0: Absoluut. Ja, met boven 30 graden dan kunnen we allemaal wel wat verkoeling gebruiken.
1: Zo is het. Nou, heel veel succes en bedankt voor je informatie.
0: Bedankt.
1: Bedankt en dag.
0: Dag.

0: Ja, dit was Foreigner met Cold as Ice. Ja, ijs, hè, we denken eraan. Het is natuurlijk nog helemaal niet zover. Maar je kunt het gratis scoren bij de Zwitserhal als het lekker, als de zon schijnt. Dus lekker doen. En zeker als je met een fietstochtje al onderweg bent geweest. Waarom niet, Bert Middendorp?
1: Ja, klopt, hè?
0: Ja,
1: want dan kunnen we wel ijs gebruiken.
0: Ja, dit nou, weer. Misschien moet je even een omweggetje maken naar de Zwitserland-terrein. Maar daar is het gratis.
1: Ja, ja. Ja, oké. Maar dat is een beetje uit de buurt.
0: Ja, oké. Okay, nou, dan moet je ervoor betalen.
1: Ja.
0: Ja, jullie organiseren fietstochten, hè?
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: En jullie club heet de Koperen Ezel. Dat is dat een neefje van een stalen ros?
1: Nee, zo heet onze club niet. Oh. Dat is onze sponsoren.
0: Oh, sponsoren, oké. Okay.
1: Ja, ja.
0: Ja, sorry hoor. Je club heeft een fietsschilder, klopt. Ja.
1: Ja, ja.
0: Dus die Koperen Ezel, ik dacht van dat is misschien een knipoog naar het stalen ros, maar dat is het dus niet.
1: Nee. Maar ik weet niet hoe ze aan die Koperen Ezel zijn gekomen.
0: Ja. Nee,
1: je kunt er wel op een ezel rijden, dat weet ik wel.
0: Dat is dan de Koperen Molenweg, zie ik nu. Dus
1: waarschijnlijk wel, ja.
0: Ja. Oké. Okay. Ik zat al te fantaseren over stalen ros, maar dat is helemaal verkeerd gedacht. Het gaat dus over fietstochten, hè? En morgen dan is er een tocht van 55 kilometer.
1: Ja, met als titel wel over de ruimte voor de rivier.
0: Nou, die heeft niet zoveel ruimte nodig op dit moment.
1: Op dit moment even niet. Nee,
0: nee, ik hoop dat die er nog is. Hè? Morgen.
1: Nou, we zullen een loop meenemen.
0: Ja.
1: Misschien dat we dan wel zien.
0: Ja. Dus, en een bidon meenemen, daar kun je er nog wat in doen.
1: Ja. Nou, het laatste beetje water wat er dan nog is.
0: Ja, laat dat maar stromen. Hè? Ja, het is triest, hè?
1: Ja.
0: Ja. Het is een tocht van 55 kilometer. Dat is best wel ver. Zeker voor in de huidige

0: omstandigheden, denk ik, hè? Heel heet.
1: Ja, het is morgen is waarschijnlijk een stuk koeler dan vandaag. Maar okay. het blijft nog wel steeds zo rond de 25, 26.
0: Ja, boven de 25 is het, met fietsen kan het dan nog wel, maar het is wel warm.
1: Ja, en het is open terrein voornamelijk. Ja. Het gaat langs de IJssel, dus het is wel warm.
0: En dat fietsen, is dat voor mensen met een e-bike of ook mensen met een gewone fiets?
1: Mensen met een gewone fiets kunnen ook gewoon mee.
0: Ja.
1: We rijden met een snelheid van ongeveer 15 km per uur.
0: Ja.
1: En dat kun je met een gewone fiets ook al fietsen.
0: Ja.
1: En het is niet als vanmorgen, dus in het vlak.
0: Ja, dus het is goed te doen.
1: Ja. Maar ik moet mensen toch teleurstellen, want die tocht van morgen zit bijna vol.
0: Oh, die zit bijna vol. Dus we gaan er niet te veel reclame voor maken.
1: Ja.
0: Nee, oké. Okay. Zullen we dan maar naar 11 augustus gaan?
1: Ja, 11 augustus, ja. Dus we hebben deze maand, dus dit is de maand augustus, dan hebben we 3 tochten wat hopelijk heidetochten zijn.
0: Ja.
1: En hopen dat de heide bloeit.
0: Ja.
1: En 11 augustus gaan we naar de Loenermark.
0: Ja. Ik zie
1: het. En de eikbasis.
0: Ja.
1: De eikbasis is iets wat op de Loenermark ligt. Wat er ooit in de vorige eeuw neergezet is om apparaten te eiken.
0: Mm-hmm.
1: Maar daar hebben ze tegenwoordig andere technieken voor. Dus
0: ja.
1: wordt niet gebruikt.
0: Ja, en er is ook een waterval, zie ik, voor zover die er nog is, hè, op dinsdag 11 augustus.
1: Ja, dat is, het is een spreng. Een spreng die het al water.
0: Ja, oké. Okay. Die spreng in Apeldoorn, die stromen nog steeds. Dus die, dan kun je nog even genieten van de waterval.
1: We gaan langs de sprengen, zoals ik al zei, de eikbasis.
0: Ja.
1: En we gaan denk ik ook nog naar de nieuwe uitkijktoren op de Loenermark.
0: Oh ja, dat heb ik gezien.
1: Begin dit jaar geopend is.
0: Ja.
1: Toen we even dicht was en nu weer geopend is.
0: Ja.
1: Toch van 47 kilometer.
0: Maar wel een zware tocht, zie ik, door heuvelachtig terrein.
1: Ja, die heuvelachtig terrein en een aantal wegen zijn onhard, dus geen wegen.
0: Wordt poeteren.
1: Maar ik heb je dat.
0: Ja.
1: Ja, wat poeteren.
0: Ja.
1: En we vertrekken, even kijken, op
0: de
1: 11 augustus. Ja, volgende week dinsdag, een dubbelweek.
0: Ja.
1: We staan daar voor het zwembad.
0: Malkenschoten, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dan hebben we 14 augustus een 65-plus tocht van 35 kilometer.
1: Die gaat van het Leesten. Die is door samen met onze hoofdsponsor. Dat is de Veluwe 65-plus. Dat is een uitzendbureau.
0: Oké. Okay.
1: En taal van fietsen elk jaar één tocht.
0: Oké.
1: Okay. In dit geval is dat ook volgende week, maar dan volgende week vrijdag.
0: Volgende week vrijdag.
1: Het Leesten.
0: Ja.
1: Dat is een middagtocht en die begint om 1:30.
0: 1:30. En degene die 65-plussers die goed presteren, die krijgen meteen de baan aangeboden, bijna.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat zou je bijna denken, hè? Ja. Dus fietsen voor je baan.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Die tocht is gratis, die wordt aangeboden door... onze sponsor.
0: Ja, Veluwe 65+. Een uitzendbureau voor 65-plussers.
1: Ja.
0: En dan hebben we 20 augustus. Het verscholen dorp en de Paasheuvel. 47 kilometer weer.
1: Ja, die is, gaat ook... hopelijk ook door heidegebied. Hè?
0: Ja.
1: Want het is in de bossen ten noorden van Apeldoorn.
0: Ja, prachtige bossen. Hè? Daar de werk.
1: Richting Vierhouten.
0: Ja.
1: In Vierhouten gaan we langs het oude terrein van de Paasheuvel.
0: Ja.
1: Waar vroeger bijeenkomsten van de socialistische jeugd gehouden werd.
0: Zoiets, zoiets. Ik weet dat daar bepaalde bijeenkomsten waren. Ja, klopt.
1: Ja. En we gaan langs het verscholen dorp. En het pas op huis en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Dat is iets met de oorlog te maken. En hebben mensen ondergedoken gezeten in de bossen.
0: Ja, mooie tocht lijkt mij. En het vertrek is bij Café de Hamer. Dus daar kun je nog even wat drinken.
1: 10 uur bij vanaf de Hamer.
0: Ja.
1: Ik weet niet op welke dag is dat. Is het,
0: donderdag.
1: Donderdag is de Hamer ook wel open. Ja.
0: En dat eindigt ook daar? Of,
1: Ja, wij eindigen altijd bij het beginpunt.
0: Ja. Nou,
1: als mensen met een auto komen, dan...
0: Dus
1: met fiets achterop, dan... Er staat de auto er nog.
0: Ja, dat is goed. Dus.

0: Eindpunt.
1: Ja, ja. Dat is goed, is wel. Ja. Ja. En dan 28 augustus, de brandtoren.
0: Ja, de brandtoren, die is 50 kilometer. Ja.

0: groepen in te delen. Dat we gidsen hebben voor 4 groepen.
1: Dus dan zit je met 60 man?
0: Ja.
1: Ja. En die fietsen...
0: Maar soms halen we dat niet. We hebben niet genoeg gidsen. Dus als mensen nog gids willen worden, dan kan het ook. Hè. Ja. Dan zoeken we nog gidsen.
1: Ja. Oké, dus een oproep om met die tochten mee te doen. En een oproep aan gidsen. Die iets over het traject waar je langskomt kunnen vertellen, denk ik, hè?
0: We hebben gidsen die vertellen. We hebben gidsen die... Hetzij alleen voorop fietsen of alleen achterop fietsen. Ja. En een van die twee die gaat er nog altijd vertellen. Dus,
1: okay. Nou, kortom, er is genoeg belangstelling, voor deelnemers.
0: Ja. Maar... Gemiddeld hebben we zo tussen de 45 en de 50 deelnemers.
1: Oké, dus dat is mooi. Dat is mooi, een mooie groep. En je kunt je aanmelden bij Fietsgilde Apeldoorn. En hebben jullie een website...
0: Ja, onze website, er staan programma's achterop. Dan kun je op de tocht zelf kijken, kun je de tocht bekijken. En dan is er een knop aanmelden. En dan kun je aanmelden met je e-mailadres in achterlaten en je naam.
1: Ja.
0: En dan op het tijdstip voor 10 uur bij vertrekpunt zijn.
1: Ja.
0: En de kosten zijn €3 nog steeds constant moet betalen.
1: Kijk al, nou dat gaat wel lukken. Dus Fietsgilde Apeldoorn, even googlen en je komt er vanzelf op uit. Dus we hoeven niet per se uitleggen hoe die website precies gaat. Dat vind je vanzelf. Aanmelden, contant betalen, €3 meenemen.
0: En ook zelf een lunch meenemen als een dagtocht is. Ja. En dan de toppen ergens waar je dat zelf kunt gebruiken.
1: Ja, dus neem wat lekkers mee en neem wat geld mee. Nou, dan heb je een mooie dag. En dan denk je van, nou, dat ga ik vaker doen.
0: Huh? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja.
1: Nou, hartstikke bedankt voor de informatie. Het ziet er erg leuk uit. Gezond en fijn en leuk en niet duur. Dus wat willen mensen nog meer? Toch?
0: Ja, precies.
1: Ja. Ja. Nou, en speciaal voor dit evenement, deze tochten, gaan we luisteren naar Bicycle Race. Zou je niet verbazen. Van de groep.
0: Ja, wel toepasselijk, hè?
1: Ja, heel toepasselijk, hè? Dus hier komt Alexander, zet hem aan. Queen met Bicycle Race. Dankjewel. Bicycle.

Bicycle Race van Queen. En daarmee komen we bijna aan het einde van de matinee, het eerste uur. De matinee van 4 augustus. En nou, we hebben nog een uurtje. En dat komt over een minuut of 5.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het aantal doden door ebola in Congo is in 2 weken tijd gestegen van bijna 1000 naar ruim 1700. Ook het aantal besmettingen is opgelopen tot meer dan 3800. Het epicentrum ligt in het noordoosten van het land.

0: De uitbraak wordt veroorzaakt door een zeldzame variant waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. Bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum onderzoekt de explosieve opruimingsdienst Defensie een mogelijk explosief. De melding kwam vanochtend binnen. Het onderzoek richt zich op een geparkeerde bestelwagen met een buitenlands kenteken. De weg naar de hoofdingang is afgezet. De politie spreekt van een verdachte situatie. Een mogelijke bommelding is niet bevestigd. Premier Rob Jetten wil dat Nederland en België nauwer samenwerken op energiegebied. Het gaat dan onder meer om waterstof, kernenergie en windenergie. Jetten zei dat bij de opening van een nieuw hoogspanningsstation bij Antwerpen. Dat station maakt de uitwisseling van stroom tussen beide landen makkelijker. Volgens Jetten is energievoorziening ook steeds meer een veiligheidskwestie. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: is de matinée met Maarten van Leeuwen.
1: En nog steeds achter de knoppen, Alexander Hoog. En is weer verantwoordelijk voor de muziekkeuze. En hij is al heel trots op het plaatje dat we zo dadelijk gaan draaien. Eerst even vertellen wat we gaan doen. Om 3:15, dus dat is over een minuutje op 10. Dan komt Winnie Tietema en zij is van de organisatie Humanitas. En Humanitas bestaat 80 jaar en zij vertelt wat u allemaal kunt verwachten van deze organisatie. En om 4:30 aan de telefoon Ben van der Velden. Hij is van de stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa. Ik geloof dat ik het goed zeg. En zij organiseren in Apeldoorn de hele zomer, op een aantal zaterdag in ieder geval, de kofferbakverkopen, die inmiddels een traditie zijn. En die gaat vertellen van, zijn er nog mensen die niet weten wat het inhoudt? Luisteren om 4:30, want dan kun je er alles van te horen krijgen. Maar nu, de favoriet van Alexander, als het zonnetje schijnt. En hier is Jannes.

Ja, Jannes, het zonnetje schijnt vandaag en blijkbaar heb je goede zin. Nou, ik denk niet dat iedereen het met je eens is, maar vooruit te maken, jij hebt een fijne dag. Onze ideale schoonzoon, Jannes en Alexander, bedankt voor deze keuze, jongen. Vandaag is het 4 augustus. Dat was het geboortedatum van Moya Brennan. En zij was een Ierse volkszangeres en harpiste. En vooral bekend van haar werk met de band Clannad. En daarom draaien wij Theme from Harry's Game van Clannad.

0: Ja, dit was Theme from Harry's Game van Clannad. Aan de telefoon, Winnie Tietema, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij bent vaste gast in de matinee, heb ik begrepen?
1: Ja. Elke maand.
0: Elke maand. En nou, we zijn weer aan de beurt. Het is vandaag de eerste dinsdag van de maand. Dus
1: ja.
0: Om kwart over drie. Winnie Tietema. Jij bent van de Stichting Humanitas.
1: Ja, de vereniging.
0: Oh, sorry, de vereniging. Dat maak ik allemaal fout.
1: Waarom ik het zeg is omdat we een vereniging zijn.
0: Ja.
1: Van een vrijwilligers. Van vrijwilligers, wel ja. Met beroepskrachten.
0: Ja.
1: Die zijn er ook. Maar we hebben ook zo'n ledenraad. Landelijk, zeg maar. Hè? Dus die ook een aantal beleidsstukken moeten accorderen of niet. En dus daarom... Ik hecht eraan om dat nog even te zeggen.
0: Nee, maar dat is prima. Hè? Want dat betekent dus dat er inspraak is van degene die betrokken zijn bij deze organisatie.
1: Precies. Ja.
0: Nou, goed om te horen. Ik ben blij dat je me hebt gecorrigeerd. Ik zal proberen te onthouden.
1: Het is wel leuk dat je het zegt. Want dat is ook wat veel mensen in verwarring brengt.
0: Ja.
1: Want je hebt een stichting... Humanitas.
0: Ja.
1: En dat is een organisatie die maatwerk levert. De zorgverzekeringswet zorg, zeg maar.
0: Ja.
1: Voor mensen met een verstandelijke beperking.
0: Oh, okay.
1: Dus er bestaat zeker een stichting Humanitas.
0: Oké, maar die hebben een andere doelgroep.
1: Die hebben zeker een andere doelgroep. Ook een hele specifieke doelgroep.
0: Ja.
1: En dan heb je ook nog een stichting Humanitas. Bijvoorbeeld in Zwolle. Maar ook in Rotterdam. En dat zijn hele specifieke organisaties voor ouderen.
0: Oké. Dus dat is wel een naam die... heel populair is bij dergelijke organisaties. En er zit natuurlijk ook een boodschap achter. Hè, achter die naam.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Zeker. Van mens tot mens, zeggen wij.
0: Ja,
1: bij de vereniging, ja.

0: Nou, dat wat Humanitas in Apeldoorn doet, ik zie hier een hele lijst. En misschien ben jij bereid om daar wat belangrijke dingen over te vertellen.
1: Ja, dat is goed. Mm-hmm. Begin ik ergens? Of
0: ja,
1: heb je
0: zeg maar wat. Ja, graag, want wat jij denkt belangrijk vindt of onder de aandacht wil brengen, ga je gang, zou ik zeggen.
1: Ja, nou fijn. We hebben dus vijf programma's. En wat ik allereerst even wil zeggen is dat we dankzij de gemeente bestaan. Dus wij, ook namens wel het Oranje Fonds en zo natuurlijk, die landelijk ook een enorm injectie geeft van geld. Maar de gemeente heeft ons nu, vlak voor de zomervakantie, weer de subsidie verleend.
0: Oh, daar zijn jullie heel blij mee.
1: En daar zijn we echt heel blij mee. Want ja. Ook al denk ik, ja, we bestaan al een tijd en we zijn wel goed bekend. Is het toch altijd weer spannend. Mm-hmm. We hebben dat voor 3 jaar.
0: Oh, dat is mooi.
1: Ja, dat is mooi. Dus dan hoeven we niet ieder jaar in spanning te zitten. Dat is ook heel kort een jaar. Hè? Ja. Dus we hebben dat nu voor 3 jaar. En we geven wel ieder jaar een verantwoordelijkheid. Of verantwoording leggen we af aan de gemeente over de productieafspraken.
0: Ja. Ja, dus dat geld wordt niet over de bal gespeten, maar dat komt goed terecht. Juist.
1: Zeker komt het goed terecht. Ja. We hebben dus die 5 programma's. En we hebben de laatste keer hebben het uitgebreid gehad over de thuisadministratie en over in huis. Ja. In huis is een steungezin voor mensen die een tijdje hun kind gewoon eventjes kwijt willen, om het maar onpopulair te zeggen.
0: Ja.
1: Dus daar hebben we het uitvoerig over gehad. En wat we nieuw hebben, dat is scheidingsbuddy.
0: Oké, je zegt dat met veel enthousiasme, maar het is natuurlijk
1: zeker
0: een hele nare aanleiding. Hè, maar het is heel zinvol waarschijnlijk. Een scheidingsbuddy. Zou je er wat meer van kunnen vertellen wat een scheidingsbuddy kan betekenen?
1: Ja, wij lopen. We lopen een tijdje op met mensen die van plan zijn om te gaan scheiden. Ja, dat klinkt een beetje droog, zeg maar. Maar je hebt wel eens van die periode, ja jij niet, maar er zijn wel eens van die periodes in mensenlevens dat je denkt van ja, wil ik nog wel verder met deze partner?
0: Ja.
1: En dan wil je natuurlijk graag weten wat het allemaal betekent, hè, om te gaan scheiden. En dan kan je bij Stiemens terecht, die hebben een relatiedesk.
0: Ja.
1: En daar kun je allerlei feitelijke informatie halen over rechten en over wetten en weet ik wat niet allemaal. En wij, we hebben ook een netwerk met onder andere Stiemens. En wat wij doen is onze vrijwilligers, die lopen dan een tijdje op met iemand die het nog niet zo goed weet.
0: En gaat het dan om misschien wat mentale ondersteuning? Ja?
1: Ja, gaat heel erg over mentale ondersteuning.
0: En zijn dan, sorry dat ik je onderbreek, zitten daar dus ervaringsdeskundigen tussen?
1: Soms zijn het ervaringsdeskundigen, maar het zijn over het algemeen ook mensen die empathisch genoeg zijn om inlevend vermogen te kunnen tonen, zeg maar. Hè? Dus om gewoon. Wat heel belangrijk is in ons werk, is luisteren.
0: Ja.
1: Gewoon luisteren en af en toe gewoon feedback geven. En af en toe ook de weg wijzen.
0: Ja.
1: Zeggen van, oh, zit je met dat probleem? Nou, dan kun je gewoon heel goed terecht bij, nou, we kennen dat netwerk ook in Apeldoorn. Dus dan kunnen ze ook verwijzen.
0: Ja, en ze zijn vooral niet om een oordeel te geven, denk ik, hè?
1: Nee. Nee. Ja, het zal heus wel eens een keertje gebeuren.
0: Ja, oké, tuurlijk.
1: Maar in principe is het zo dat wij gewoon. En we zijn ook geen hulpverleners, hè? En dat is wat mensen heel fijn vinden. We hebben een slogan, dat is van mens tot mens.
0: Ja, gelijkwaardigheid.
1: Precies, gelijkwaardigheid. Ja. Dat is gewoon wel heel belangrijk bij ons. Daar worden de vrijwilligers wel op getraind ook. Mm-hmm. Want je kan het wel denken, maar ja, je moet het ook af en toe een klein beetje trainen hoe je dat dan doet.
0: Ja.
1: Dus er zijn landelijke trainingen. Sommige

0: kan je online volgen en sommige kan je ook gewoon live naartoe. En wij organiseren soms zelfs ook trainingen.
1: Ja, van de gesprekstrainingen, zeg maar.
0: Gesprekstrainingen. Nou ja, weet je, wij zijn er niet voor de hele zware situaties. Maar het kan natuurlijk wel voorkomen dat kindermishandeling bijvoorbeeld, om maar eens een onderwerp te noemen, ook een onderdeel is van mensen die willen scheiden. Ja, daar moet je natuurlijk wel oog voor hebben. Ja. We gaan niet dan als een hulpverlener daar met zo'n iemand over praten, maar we zeggen wel, nou, misschien is het belangrijk dat je een melding doet dan bij Veilig Thuis.
1: Ja.
0: Daar hebben we ook een relatie mee, of in ieder geval zo'n samenwerkingsrelatie. Kijk, dat zijn ook allemaal dingen, je hoopt het niet, maar het komt wel voor. Dus dat vrijwilligers daar wel van op de hoogte zijn.
1: Ja, zeker. Ja, dus dat zijn best wel zware gesprekken die dan worden gevoerd, hè?
0: Ja, soms wel. Ja, kijk, dat is niet gelijk de eerste insteek. Mensen komen daar ook niet mee, hè? Dus vaak beoordeel je een intake. En dan denk je, oh ja, nou, dat is echt wel wat voor ons. En dan gaandeweg, dan ja, ontdek je soms toch wel wat andere soortige problematiek.
1: Ja.
0: En dan moet je weer alert zijn, hè? Dus daarom, we hebben beroepskrachten.
1: Ja.
0: En die beroepskrachten, daar kan je dus altijd terecht als vrijwilliger. Die hebben ook intervisie met jou, die coachen je. Mm-hmm. Dus die zijn ook, die zitten er wel behoorlijk dicht op.
1: Ja.
0: En dat is ook gewoon heel fijn, want dat heb je ook echt wel nodig als je ergens mee zit of zo. Hè? Dat je gewoon altijd naar zo'n beroepskracht toe kan.
1: Ja, maar goed, in ieder geval zo'n een scheiding. Ik kan me voorstellen, hè, een geboorte, een huwelijk, een overlijden. Maar ook een scheiding is een soort live event, om even een mooi woord te gebruiken. Hè? Dus ja, dat gaat je niet in de koude kleren zitten bij de ver weg de meeste mensen.
0: Nee. En ik merk wel dat de reacties die we dan krijgen van mensen, dat ze het heel fijn vinden dat ze niet met hun hulpverlener spreken.
1: Weet je wel?
0: Dus dat ze gewoon met iemand spreken die, nou ja, misschien toevallig je buurvrouw kan zijn of zo. Maar in ieder geval wel iemand die goed kan luisteren, maar gewoon iemand is die geen hulpverlener is.
1: Ja. En als ik mag vragen, heel praktisch, hè? Stel, je zit met dit voornemen. Kun je dan gewoon wenden tot Humanitas Apeldoorn?
0: We hebben een website.
1: Ja.
0: Humanitasapeldoorn.nl.
1: Ja.
0: En daar staan alle programma's op. Dus ook scheidingsbuddy.
1: Ja.
0: En dan staat er een telefoonnummer van een coördinator. En die kan je gewoon bellen. Maar je kan ook gewoon mailen naar het algemene mailadres.
1: Ja, en dan kom je terecht uiteindelijk bij iemand die mogelijk een gesprekspartner kan zijn.
0: Ja, dat geldt dus voor al die 5 programma's, maar ook voor dit.
1: Ja.
0: En dan kan je mailen dat je daarmee zit, dat je graag een intake wil of dat je graag een gesprek wil. Nou ja, wat je ook maar zegt. En dan wordt dat opgepakt door ons.
1: Nou, interessant. He, het is iets.
0: Ja,
1: ik zie dat we. We zijn al bijna over onze tijd. Dus ik. ja, het gaat heel snel altijd. Hè.
0: Ja.
1: Het is we hebben hele luchtige onderwerpen gehad het vorige uur. En nu is het gewoon een stukje zwaarder. Maar ja, dat is de matinée. Hè. Daar komen alle onderwerpen licht en zwaar komen aan bod. En het is net het leven. Hè. Het leven heeft zijn mooie kanten. Maar ja, ook wat jullie doen gaat het natuurlijk vooral over dingen die moeilijk zijn. En zo is daar dus de scheidingsbuddy. Ik denk dat we jou de volgende maand weer te spreken krijgen. Hè? Misschien iemand anders, want ik val vandaag in. Maar dat zal het niet zijn.
0: Oh ja,
1: Lydia
0: is het meestal, hè?
1: Ja,
0: maar die zal wel op vakantie zijn.
1: Dat zal haast wel, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, jij krijgt denk ik waarschijnlijk haar weer te spreken in september. En dan heb je ongetwijfeld een ander onderwerp dat je onder de aandacht wil brengen.
0: Zeker.
1: Dan wil ik je heel erg bedanken voor jouw informatie. En mensen die denken van, die scheidingsbuddy, misschien is het iets waar ik wat aan kan hebben. Die kunnen dus naar de website van Humanitas Apeldoorn.
0: Ja, helemaal goed.
1: Ja, en googelen naar Humanitas Apeldoorn en dan kom je vanzelf bij die website terecht.
0: Ja, helemaal goed.
1: Oké, nou, dankjewel voor de informatie.
0: Ja, jij bedankt.
1: En tot de volgende keer.
0: Ja, tot de volgende keer en dankjewel, hè.
1: Graag gedaan. En dag. Wij gaan, tot ziens. En we gaan luisteren naar Celebration van Cool and the Gang.

0: Goedemiddag, Maarten.
1: Ja, we hebben elkaar misschien een keer een jaar geleden of zo ruim, denk ik, gesproken. En toen ging het ook over de kofferbak verkopen.
0: Ja, daar hou ik me nog wel eens mee bezig, ja.
1: Ja, dat geloof ik ook. En dat is ook nodig ook, hè. Het is wel een beetje een gebeurtenis die bij Apeldoorn hoort, hè. Toch?
0: Ja, we doen het nu voor het 21ste jaar. Dus, ja. dus het hoort er een beetje bij, ja, inderdaad, ja.
1: En er zijn maar weinig mensen die, denk ik, niet weten wat het is, hè?
0: Nou ja, ze zijn er wel, maar je moet ze zoeken, denk ik.
1: Ja, nou, wie weet dat er wel een paar luisteren vandaag. En anders luisteren de mensen die het wel kennen. En dat kan helemaal geen kwaad. Het is al 21 jaar, zeg je. En het vindt plaats ergens een beetje aan de rand van Apeldoorn, hè, tegenwoordig.
0: Ja, ja, we hebben natuurlijk ruim 16 jaar aan het kanaal gezeten.
1: Ja.
0: En toen de corona kwam, toen konden we niet meer.
1: Nee.
0: En toen hebben we 3 jaar bij de Victoria Boys op het terrein mogen huizen.
1: Ja.
0: En nu zitten we op het Transferium. En dat is aan de Landgoedlaan tegenover Agifirm. En daar zit een groot grasveld. En we mogen van dat bedrijf mogen we de parkeerplaatsen gebruiken. Dus we hebben ruim 300 parkeerplaatsen.
1: Ja.
0: En dat heb je gewoon nodig, want er komen heel veel bezoekers op af.
1: Ja, ja.
0: Dus de afgelopen zaterdagen, we hebben er nu 3 gehouden, we hebben er nog 2.
1: Ja.
0: En toen stonden de parkeerplaatsen regelmatig vol. Dan hoorde ik door de portofoons van jongens, er moeten er nu een paar weggaan, maar anders dan kunnen we ze niet meer kwijt.
1: Kijk eens aan, dus het leeft als nooit tevoren, zeg maar.
0: Ja, en vooral 's morgens is het druk. Echt wel, we beginnen natuurlijk om 8, 9.
1: Ja.
0: En tot 1 uur stroomt het heel hard door en daarna wordt het iets minder.
1: Ja.
0: Dan kunnen we ook een parkeerplaats sluiten. Maar joh, het is zo gezellig daar. Al die standhouders staan bij elkaar en we hebben catering, we hebben toiletten. En het is allemaal perfect voor elkaar, daar, echt waar.
1: Ja, ja, ik weet het. Ik ben er vorig jaar ook een keer bij geweest bij RTV Apeldoorn. En het was geweldig. He, het is ook een prachtig terrein. Het is een beetje niet aan de mooiste kant van Apeldoorn, maar goed, dat doet er niet toe. Het is een heel mooi terrein. Goed bereikbaar en lekker groot, toch?
0: Ja, we kunnen ze mooie rijen zetten, want daar houden we van. Ik bedoel, langs het kanaal was het natuurlijk 1 rij links, 1 rij rechts.
1: Ja.
0: En dat was 1300 meter. En nu hebben we meerdere rijen. We kunnen zo'n beetje 12, 13 rijen met auto's kwijt.
1: Ja.
0: En staan er dus ongeveer 225. Dus dat is hartstikke mooi.
1: Ja, prachtig. Dus en zit het er ook in dat jullie de komende jaren er ook terecht kunnen?
0: In principe, er is een vergadering geweest van alle gebruikers van de omgeving en van het terrein waar wij ook bij waren.
1: Ja.
0: En werd er eigenlijk gezegd dat we ongeveer wel 5 jaar daar kunnen blijven komen.
1: Ja.
0: We moeten wel elk jaar een vergunning aanvragen.
1: Ja.
0: En de gemeente die wil dat gaan verharden. Dus het is nu een soort grasveld.
1: Ja.
0: En ze willen er echt een parkeerplaats van maken, want het is een overloop van het Omnisportcentrum, hè. Als er grote evenementen zijn in het Omnisportcentrum, dan kunnen ze daar parkeren en dan gaan de bussen heen en weer rijden. Maar ze willen dat netter gaan maken, ze willen er echt grote parkeerplaatsen van maken. En dat er ook bussen kunnen staan als dat nodig is.
1: Dan kunnen de mensen uit het hele land met een bus naar Apeldoorn toe om daar die kofferbak verkopen.
0: De kofferbak verkopen, dat zou wel heel mooi zijn als dat ging gebeuren.
1: Ja.
0: Maar ja, we hebben nu ook al een hoop mensen uit andere plaatsen. Hoor. Het is niet alleen maar Apeldoorn.
1: Nee.
0: Hoor. Het is echt, we hebben Lelystad, we hebben Delft, we hebben Brabant gehad.
1: Ja.
0: Mensen die bij ons komen verkopen of kijken. Ja, dat is ontzettend leuk om te doen.
1: Ja. En het is natuurlijk ook, hè, een beetje, het wordt ook gestimuleerd natuurlijk door dat akelige nieuws uit Oekraïne. Hè, want dat is denk ik toch wel een van de belangrijkste redenen waarom jullie er zijn. En waarom het toch een heel bekend evenement is.
0: Ja, ja, ja. Wat wij doen is natuurlijk hulpgoederen versturen naar Oekraïne en Roemenië.
1: Ja.
0: En hoofdzakelijk nu Oekraïne.
1: Ja.
0: En dat zijn goederen die hier ontzettend goed zijn, maar die gewoon afgeschreven zijn.
1: Ja.
0: En die kunnen ze daar verschrikkelijk goed gebruiken.
1: Ja.
0: Maar ja, zo'n vrachtwagen kost over de €3000.
1: Ja.
0: Dus, en nu met die dieselprijzen wordt het alleen maar iets duurder.
1: Ja.
0: Dus ja, we hebben daar geld voor nodig. En we krijgen wel giften, we krijgen collectors en dergelijke.
1: Ja.
0: Maar hier kunnen we natuurlijk ook heel veel geld uithalen voor die vrachtwagens.
1: Ja.
0: En daar doen we het eigenlijk allemaal voor.
1: Dan
0: lopen we ons 30, 35 vrijwilligers rond.
1: Ja.
0: Die allemaal zo gemotiveerd zijn om dat geld bij elkaar te rapen voor die transporten.
1: Ja, ja. En deze verkopen, dat is een hele voorname bron van inkomsten. voor jullie organisatie?
0: Nou, niet te verkopen.

0: kopen van de spullen, maar de organisatie die wij doen, dus de mensen die huren bij ons een plekje, zeg maar.
1: Ja,
0: 22 euro voor een plek.
1: Ja.
0: En dat geld dat gebruiken we voor die transporten.
1: Ja.
0: Wij zorgen dan voor de faciliteiten. En helaas ging dat afgelopen zaterdag ook een beetje mis. Want we hadden 3 dicties hebben we bestaan als toiletten. En die moeten gewoon keurig netjes schoongemaakt worden. 1 keer per week. En dat was niet gebeurd.
1: Ja.
0: Dus ja, dat had weer een beetje een probleem qua stank en qua opslagruimte. Maar gelukkig konden we heel snel bij een van de bedrijven in Apeldoorn 2 dicties erbij lenen.
1: Okay.
0: En dat is opgelost. Dus en verder gaat het perfect.
1: Ja.
0: De ijsboer die verkoopt leuk en de cateraar verkoopt leuk. Maar er komen echt wel honderden mensen op af.
1: Ja.
0: Dat is gewoon fantastisch. En ze kopen ook allemaal wat. Je ziet mensen ook met dingen sjouwen en zo. En ik denk van, joh, waar heb je dat vandaan? Maar er wordt van alles aangeboden. Je kunt niet zo gek bedenken.
1: Ja. Mooi hoor. En kunnen de bezoekers ook nog een donatie doen als ze er zijn?
0: Zeker. We hebben in onze organisatietent hebben we een giftenbus staan.
1: Ja.
0: Dus als mensen er zijn en ze denken, nou, ik vind het zo leuk en ik wil toch wel even een tientje kwijt of zo. Nou, helemaal geen probleem. Die staat bij ons op de tafel en die kunnen ze zo gebruiken. Kunnen ze iets ingooien.
1: Ja.
0: Geen probleem.
1: Ja. Dus dan maak je van een mooie dag ook nog een zinvolle dag, hè?
0: Nou, zeker. Ja, want het parkeren is gratis. We hebben geen intrede. Dus ze kunnen gewoon naar binnen lopen, zeg maar, bij wijze van spreken. Maar ja, als mensen dat iets waard vinden, dan zijn ze van harte welkom.
1: Ja, mooi. Nou, het was ook heel gezellig. Het is denk ik altijd gezellig, hè?
0: Het is altijd gezellig, ja, precies.
1: Ja.
0: Nou, er staan ongeveer, zeg maar, 225 tenthouders. Nou, er zit altijd 1 of 2 azijnzeikers tussen.
1: En ook hebben, hè? Echt een Nederlanders.
0: Ja, maar dat lost er ook wel weer op. Want die vindt het plaatje weer te klein en die vindt het allemaal stom.
1: Ja,
0: maar joh,
1: we
0: krijgen zo verschrikkelijk veel complimenten voor de organisatie.
1: Ja.
0: Voor het strakke werk wat we doen.
1: Ja.
0: Alles op tijd. En we zorgen ervoor dat iedereen zijn plekje heeft. En ja, voor die paar mensen, dat geloven we wel.
1: Ja, daar moet je niks van aantrekken, wel, nee.
0: Precies.
1: Echt een Nederlanders.
0: Doen we ook niet. Echt een Nederlanders,
1: Nou, het is leuk om te horen dat het nog steeds leeft en dat het eigenlijk een soort Apeldoornse traditie begint te worden, hè?
0: We hebben nog voor zaterdag nog zo'n stuk of 30 plekken over. Dus als mensen nog luisteren en die willen ook nog komen staan, zeker doen.
1: Ja.
0: Want even via www.kofferbakverkopen.nl. En dan kun je een plekje reserveren en dan even betalen via internet. En dan kun je komen kijken en komen staan, bedoel ik.
1: Ja. En dat is dus, er zijn nog 2 van die evenementen. Op 8, dus aanstaande zondag. En een week later
0: zaterdag.
1: Zaterdag 8 en zaterdag 15 augustus, hè?
0: Ja, zeker.
1: Dus nog 2 keer. En dan we hopen dat jullie snel kunnen worden opgeheven.
0: Ja, maar dat ben ik bang dat het niet gebeurt. Want er blijven zo verschrikkelijk veel spullen overal staan. En er wordt zoveel weggegooid wat gewoon zonde is.
1: Nee, maar ik bedoel eigenlijk dat die oorlog ophoudt.
0: Ja, maar joh.
1: Ja.
0: Ik wou dat wij daar iets aan konden zeggen.
1: Ja, daar kunnen we niks van zeggen, dat weet ik.
0: Nee,
1: hè,
0: maar, dat zijn de bobo's en die denken het allemaal veel beter te weten.
1: Ja. Nou, ik hoop met je mee dat je over een paar jaren de tent kunt opdoeken.
0: Ik ben in de Kiev geweest en je ziet dat ze daar allemaal aanrichten met die bombardementen en zo.
1: Ja,
0: het is verschrikkelijk, echt waar.
1: Ja. Ik ben er niet geweest, maar ik hoor er genoeg van om te weten dat het gewoon verschrikkelijk is. En dat wij in dit veilige stukje Europa echt met die mensen moeten meeleven. Hè? En
0: het zorgen
1: en ondersteunen. Ja. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Nou, ik ben erg bijna jaloers op het zinvolle werk wat jullie doen. Hè? En dat helemaal vrijwillig. Dat is echt prachtig. En ik wens je veel succes bij de komende verkopen. En dat het maar lekker mooi veel geld mag opbrengen. Dat jullie kunnen besteden aan die transporten naar met name naar Oekraïne. Ook naar Moldavië en Roemenië.
0: We doen zo nu en dan ook in Moldavië wel eens een keer.
1: Ja.
0: Want dan is er een speciaal bezoek vanuit die kant.
1: Ja.
0: Dus dan brengen we daar wat heen. En Roemenië is ook nog in de picture.
1: Ja.
0: Maar het meeste gaat nu naar Oekraïne.
1: Ja. Nou, ik hoop dat ze er veel aan hebben. En dat het op een gegeven moment voorbij is, die oorlog.
0: Wij ook, precies.
1: Die Russen zich dan wel terugtrekken uit dat land.
0: Dat zou mooi zijn.
1: Ja. Nou, ik denk dat het tijd is om een afscheid van je te nemen.
0: Ja.
1: Het volgende nummer is van Karsu, geloof ik. Hè? Karsu en Hijo de la Luna. Hier is Karsu.

Daddy won't sell the farm van Montgomery Gentry. Een tentoonstelling over de jongste rijksmonumenten komt naar Apeldoorn. De reizende tentoonstelling Post 65, erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE, is deze zomer te zien in Apeldoorn. En dat is vanaf vandaag tot en met vrijdag 4 september 2026. Kunt u de tentoonstelling gratis bezoeken in de burgerzaal van het stadhuis. Het gaat over de jongste rijksmonumenten van Nederland. En in 2025 wees dus het cultureel erfgoed, die stichting, de eerste 15 rijksmonumenten aan uit de periode 1965 tot 1990. Deze gebouwen en landschappen vertellen het verhaal van Nederland in die tijd. Ook het Centraal Beheergebouw in Apeldoorn is een van deze 15 monumenten. Het gebouw is een bekend voorbeeld van de architectuur uit de jaren 70 en laat zien hoe vernieuwend er in die periode werd gebouwd. Naast het Centraal Beheergebouw zijn er nog 14 andere bijzondere locaties te zien. Van een kleurrijk treinstation tot een bijzondere watertoren en een landschapskunstwerk. De tentoonstelling is tijdens de openingstijden van het stadhuis gratis te bezoeken.

Dit was natuurlijk Michael Jackson met Earth Song. Ja, beste luisteraars, we zijn er weer aan het einde gekomen van de matinée van dinsdag 4 augustus. We hebben dit uur geluisterd naar Winnie Tietema, die van Humanitas 80 jaar heeft verteld over de scheidingsbuddy. En de stichting werkgroep Hulptransporten Oost-Europa. Ben van der Velde, die voor de 21ste jaar die kofferbakverkopen verzorgt. Interessante onderwerpen. En wel met een serieuze ondertoon. Bedankt voor het luisteren, beste luisteraars. En we gaan tot slot luisteren naar Herman van Veen en het Rozenberg Trio met Is Dit Alles?

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Een inzamelingsactie voor een Syrisch gezin uit Geesteren heeft binnen 24 uur 6.000 euro opgeleverd. Het geld is bedoeld voor een nieuwe auto nadat hun auto eind juli in brand werd gestoken. De politie gaat uit van brandstichting. Het gezin kreeg eerder al te maken met vernielingen en een dreigbrief. Er is nog niemand aangehouden. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. En de melding over een mogelijk explosief bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum blijkt loos alarm. De explosieve opruimingsdienst onderzocht vanochtend een verdachte bestelwagen met buitenlands kenteken.

Daaruit werden enkele dozen gehaald en onderzocht. Vanmiddag meldde de politie dat het om loos alarm ging. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. En tot zover.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend. It's a

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Ook bij Bergijk in Noord-Brabant woedt een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Oostenrijk brak zijn temperatuurrecord toen Wenen vanmiddag 41 graden bereikte, een dag nadat het stadsrecord al was verbroken. In Burgenland woeden bosbranden die tientallen bluswagens niet kunnen bedwingen door windkracht 5 en droogte. In Hongarije draait kerncentrale Pax door watertekort nog maar op 10% capaciteit. Aanhoudende droogte sluit Nederlandse waterwegen, waaronder de Parksluis in Rotterdam en het Twentekanaal bij Eefde. Dit treft de binnenvaart zwaar. De sector vervoerde in 2025 333 miljoen ton goederen, biedt 22.000 mensen werk en voegde vorig jaar 1,8 miljard euro toe aan de Nederlandse economie. Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in dit terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van het plannen van een mogelijke aanslag. En EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uitten eerder kritiek op Spanje. Volgens de minister moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep nadat de rechtbank binnen Nederland oordeelde dat de toezichthouder geen recht heeft op inzage in een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij AvroTros. Het commissariaat mag wel een rapport over governance opvragen, maar stelt dat organisatiecultuur ook onder governance toezicht valt. Een Limburgse sportschool heeft 2 bewoners van een asielzoekerscentrum gediscrimineerd door een lidmaatschap te weigeren. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat de sportschool hiermee de wet overtrad. De school voerde een ledenstop in na eerdere incidenten met AZC-bewoners. Oostenrijk brak zijn temperatuurrecord toen Wenen vanmiddag 41 graden bereikte, een dag nadat het stadsrecord al was verbroken. In Burgenland woeden bosbranden die tientallen bluswagens niet kunnen bedwingen door windkracht 5 en droogte. In Hongarije draait kerncentrale Pax door watertekort nog maar op 10% capaciteit. Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in dit terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van het plannen van een mogelijke aanslag. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Danielle's dinsdagavond.

0: hitjes. Absoluut. En ook al is die helemaal niet van dit jaar. Of van vorig jaar. Dan nog blijft die echt wel hoog staan, hoor. Ik was vorige week even een lijstje aan het luisteren over favoriete zomerplaten van mensen. En deze kwam voorbij. En toen dacht ik, ja, hier ben ik het ook heel erg mee eens. Net zoals Daft Punk en Pharrell Williams met Get Lucky. Dat vind ik ook zo'n fantastische, eeuwige zomerhit die je gewoon eeuwig maar mag blijven spelen. Maar dit was Disclosure en Echo Roosevelt met Tondo. Welkom bij Danielle's dinsdagavond.
1: Het is dinsdagavond. De meest depressieve avond van de week. Maar dat gevoel is nu voorbij. Want dit is Danielle's dinsdagavond.
0: Hey, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Danielle's dinsdagavond. 4 augustus 2026, 7 over 7. Wat een mooi getal. En zomerse temperaturen, maar de wolken die staan er nu wel. Ik was even lekker hierheen aan het lopen en de eerste druppels die eindigt al op mijn hoofd. Het vind ik op zich niet zo erg, hoor. Kijk, ik heb vandaag een nieuw artikel gelezen over dat je echt wel daadwerkelijk een beetje kan acclimatiseren. Dus de allereerste hittegolf, super heftig. Maar inmiddels zitten we in lokale, ik weet niet of hier een lokale hittegolf nummer 4 al is, maar we zitten in hete temperaturen. En ook de nachten is best wel broeierig en zweterig. Ik kan wel zeggen, de aankoop die ik vorig jaar heb gedaan, namelijk zo'n mobiele airco, is de allerbeste aankoop die ik echt heb kunnen doen. Want ik heb wel gewoon prima nachten daardoor. Het is echt een enorme herrie. Dat moet ik dan wel weer zeggen. Maar weet je, als het een beetje constant is, dan kom ik er allemaal wel mee weg. En dat is best wel prettig. En in de zomer heb ik altijd één voordeel. Dan kan ik altijd lekker zwemmen. Want dan heb je die zomerzwembadentijden. Nou, dat is top.
1: Laat alles uit je handen vallen. En ga het komende uur mee met Danielle.
0: Conclusie was meer, ik vind het dus niet zo heel erg dat het een beetje regent.

0: dit moment. Maar wel een goed moment om naar Danielle's dinsdagavond te luisteren.
1: Dit is Danielle's dinsdagavond.
0: En weet je wat jij dan kan doen? Mij vooral even laten weten wat jij wil horen. Want ja, het is wel misschien Danielle's dinsdagavond. Maar dat betekent niet dat ik er niet voor jou ben. Want jij hebt ook je dinsdag gehad. Het is net afgerond. Morgen, weet je. Ja, nog even doorbeuken. Dan zit je toch alweer op de helft van de week. Zomer. Lekker weer. Wat kun je nog meer wensen? Dat vraag ik me dan af. Nou, een specifieke plaat misschien. Dat kun je even achterlaten. @DDA-05 Instagram. En anders bel naar de studio 05 540 1978. Dit is Toto met Africa.

0: Toronto in Afrika. Ik kan niet de enige zijn die op dit moment tijdens deze plaats zo heerlijk die tweede stem amazing is. Hè? Ja, ik ga er heel goed op. Ik zit de afgelopen twee weken al helemaal in de 80s vibe de hele tijd. Ja, ik vind dat niet zo erg hoor. Het zijn allemaal platen waar ik, die vroeger bij mij thuis gewoon veel gedraaid werden. En ook in de spelletjes die ik daar speelde, komt dat gewoon veel naar voren. Ik vind het heerlijk. Ik zit weer helemaal... het is ook gewoon een beetje laid back of zo. Het is lekker om te wandelen. Het is lekker om op te relaxen. Het is gewoon perfecte muziek. Nou, daar kom ik gewoon elke keer weer opnieuw achter.
1: Zeg Danielle, wat hield jou eigenlijk bezig deze week?
0: We hielden mij allemaal bezig deze week. Ik heb gisteren weer eens een vakantie geboekt. Dat vind ik wel even lekker. Het is alweer even 2 jaar geleden dat ik echt op vakantie ben geweest. Wel gewoon weekendjes weg en zo. Dus ik tel het niet helemaal hoor. Ik bedoel, ik heb absoluut helemaal niks te klagen. Er zijn mensen die het echt veel slechter hebben getroffen. Maar ik ga nu weer lekker echt een beetje op ik doe helemaal niks vakantie. En dat vind ik wel lekker. Naar een land waar ik niet zozeer eerder ben geweest. Ook niet naar het eiland waar ik ooit ben geweest. Het land zelf ben ik trouwens 1 keer geweest, maar dat was naar Barcelona. En nu ga ik naar Tenerife. En dan denk je, Tenerife. Hoort dat bij Spanje? Ja, dat hoort bij Spanje. Of wellicht denk je, Tenerife. Ah, dat hoort bij Spanje. Maar het ligt echt aan de onderkant van de Marokkaanse grens, maar daarnaast. Dus ik ben er nog steeds een beetje van in de war. Maar alles wat ik nu tot nu toe heb gezien, volgens mij is het echt een fantastisch eiland. Mochten de mensen tips hebben, laat het me even weten. Deliana-05. En heel benieuwd. Ik ben nog een TikTok-generatie, hè? Dus ik loop allemaal TikToks te kijken of het een beetje iets is. Ja, dus er komen wel lekkere tips voorbij, hoor. Met het Siam Park. Dat is waarschijnlijk in het hoogseizoen echt afgrijzelijk. Ik ga niet in het hoogseizoen, dat scheelt. Maar dat is echt gewoon zo'n lekker water... een waterpark met waterslides. En laat ik nou even precies van waterslides houden. Ja, en dan heb je ook nog zo'n lazy river die echt gewoon 20 minuten duurt. Nou, hey, leg mij daar neer. Je ziet mij over 20 minuten. En dan loop ik weer even naar boven. En dan doe ik het gewoon nog een keer. Ja, kan ik me gewoon echt de hele dag van maken. Geen enkel probleem. Dus daar kijk ik best wel erg naar uit. Het is daar in de tijd dat ik heen ga nog tussen de 17 en 27 graden. Nou, en daar functioneer ik ook gewoon nog eens lekker op. Dus ik zie het helemaal goed komen. Fantastisch. Ergens waar het geen 27 graden is, dat is in Wenen. Want in Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. Ik weet niet of we daar blij om te zijn, eigenlijk niet. In de hoofdstad Wenen werd het vandaag precies 41 graden. In het gebied geldt code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Daar moeten we zeker niet blij over zijn. 41 graden is dat ook echt niet chill. Het vorige Oostenrijkse temperatuurrecord kwam uit 2013. Toen werd in het dorp aan de grens met Slowakije 40,5 graden. En gisteren was het temperatuurrecord voor Wenen al gesneuveld. Maar dat hield dus slechts 1 dag stand. Moet je even nadenken. Dat jij het temperatuurrecord van gisteren bent en dan komt vandaag. Ja, dat is niet lief voor het temperatuurrecord van gisteren. En ook nu is het heetst in het oosten van Oostenrijk. Dat ligt lager dan de zuidelijke en westelijke delen. Toch is het ook in de Alpenprovincies Tirol en Vorarlberg warm. In Innsbruck was het rond 15:30 35 graden. Net als in Bloemdez en Veldkrieg in het westen. Ja, dan weet je dat allemaal. Weet je, misschien ben je er nu helemaal niet. Maar misschien ga je erheen. Of ben je er net vandaag gekomen. En misschien denk je, potverdorie, het is te warm hier. Maar dan kun je had ook in Wenen kunnen zijn. Positief denken, mensen. Komt allemaal, dan is het allemaal minder zwaar. Een ander gezellig vakantieland, waar Boedapest bijvoorbeeld ook in ligt, Hongarije, die zoekt een nieuwe president. Want naast de grote droogte en warmte die je allemaal meekrijgt op dit moment, zijn de Hongaren met één vraag bezig. Wie wordt de nieuwe president van het land? Emo Roembik, de uitvinder van de Rubik's Cube. Fotomodel Barbara Pelvin. De levende internetmeme Andras Artabo. Het zijn enkele namen die rondgaan in Hongarije. Want sinds Péter Magyar de verkiezingen won, gaat hij als een wervelwind door de Hongaarse politiek. Bondgenoten van de vorige premier Viktor Orbán die worden 1 voor 1 ontslagen. En dat geldt ook min of meer voor de vorige president Tamás Sulyuk. Die nam vorige maand zelf ontslag omdat hij niet anders kon. De nieuwe regering had de grondwet gewijzigd om hem van hem af te komen. Dus nu zijn ze op zoek naar Nieuwe mensen. Ja, en dat doen ze dus met hoge snelheid. Waardoor het ook praktisch blijkbaar iedereen kan zijn. Nou, vind ik allemaal heel interessant. Dus dat kun je allemaal in de gaten houden. Wellicht hebben ze daar straks een fotomodel als president. Dat kan allemaal, hè? Ik heb daar geen problemen mee. Dat was nieuws in ieder geval. Maar viel veel nog eens op. Laat het vooral even lekker weten. Ja, en wat ik zei, als jij specifieke wensen hebt qua muziek, laat dat ook vooral weten. Ik dacht, ik ga naar een Spaans eiland. Dan vind ik het ook wel gewoon lekker om even lekker.

Spaanse muziek te draaien. Maar ik had geen zin in boemboemmuziek, maar gewoon lekker in gitaarmuziek. Ja, dat is dan toch Danielle's dinsdagavond voor. Kan ik het gewoon allemaal bepalen? Lekker. Straks, TikTok-trend van deze week. Maar eerst deze dus. Juanes. La camisa negra. Oh, en straks een hele lekkere nieuwe muziek van een van de grootste artiesten van de wereld. Wie dat is? Nou ja, ze is fysiek trouwens niet zo heel groot. 1,57 of zo? Dat hoor je straks.

Ray, Emma en Absolutely met Joy. En daarvoor hoorde je de Spaanse vibes. De lekkere zo op Kasia. Met Juanes en La Camisa Negra. En ik gaf het even aan. TikTok trendje, hè? Nou, en er is een pareltje. Ik ben er eigenlijk meer geschokt over dat ik daadwerkelijk dit nu ga draaien. En het komt eigenlijk omdat... Ja, het is maar goed dat ik niet elke radioshow dat ik ooit heb gemaakt in de afgelopen 14 jaar opgenomen is. Want wellicht is het ook wel. Want ik heb toch al een aantal keer een beetje een harde statement gemaakt over Madonna. En Madonna is al... Nou, die gaat lang mee. Laat ik het even zo zeggen. En op een gegeven moment had zij in 2006 toch wel een beetje, vond ik, de hoogtijdagen gehad met de eerste album Confessions. Met de laatste album, de eerste versie van Confessions. Want je hebt nu de tweede gedeelte van Confessions. En daarna kwamen er eigenlijk alleen nog maar platen uit. En ik dacht, meid, ja, moet je dat? Moet je, waarom, wat ben jij aan het doen? Daar een heel mooi voorbeeld daarvan is... even kijken, Bitch, I'm Madonna. Samen met Nicki Minaj ging ze dat toen maken. Ja, dat vond ik gewoon echt een hele, hele heftige plaat. Nou, ze doet hier nog niet eens heel erg veel. Wacht, even kijken of ik... hier. Nou, en ik begreep gewoon helemaal niks van wat zij daar aan het doen was. Volgens mij is het toen ook wel enige tijd een beetje stil geweest. Even snel door de album heen kijken. Nou, 2023 heeft ze nog iets voor HBO gedaan. 2016, ja, dat is haar nieuwste album. En dat gaat wel lekker. Even 2021, ze heeft best wel veel gedaan. Sorry, excuus. Ze heeft best wel veel nog gedaan. Maar niets... Dat nog echt even in mijn collectieve geheugen is gebleven. Wat daar nu wel bijgekomen is. Ja, ze is weer helemaal terug. Ze gaat weer helemaal goed. En dat is toch wel... Ja, dat heb je gezien bij... En die plaat die ze samen met Sabrina Carpenter heeft uitgebracht. Speciaal voor het album Confessions 2. En ze was natuurlijk de halftime show van de 2K-finale. En nu stond ze ook nog eens afgelopen zaterdag bij de Gay Parade in Amsterdam als surprise act. Nou, die vrouw is er weer helemaal. Ik zie er weer overal voorbij komen. Mensen zijn enthousiast over de album, gaat lekker. Dus weet je, alles wat ik in het verleden heb gezegd over deze vrouw... Het spijt me. Ik neem mijn woorden terug. Je bent het gewoon heel even in de tussentijd kwijt geweest. Maar... wat ik toen in die tijd zei over dat je met je 50ste met pensioen had moeten gaan, dat neem ik nu terug. Je bent er weer helemaal. Het is heerlijk. Genoeg reden om een TikTok-trendje te draaien van je. Dat moet ik even zeggen over Madonna. Madonna dus met Danceteria. Van haar laatste album 2026 uitgekomen, Confessions 2.

nieuwe muziek meegenomen. En ik was helemaal niet op de hoogte dat er van deze dame nieuwe muziek uitkwam. Ja, waarschijnlijk heb ik onder een steen geleefd. Een hele grote kans dat dat de situatie was. Maar ik dacht dat eigenlijk dat ze voorlopig eigenlijk nog niks uitbrengen. Maar dat is inmiddels ook weer een tijd geleden dat ze dat heeft aangekondigd. Toen heeft ze nog 2 weken films uitgebracht. Nou, dat is inmiddels ook alweer over 3 jaar tijd gebeurd. Misschien wel 4 jaar, dus I don't know, I don't know. Over wie ik het heb, dat komt zo. Ik ga eerst nog even langs de platen die jij kan bespreken aan het koffiezetapparaat met alle andere mensen. Dat je zegt, hé, hey, Willem, heb jij toevallig al de laatste plaat van Adam van Buren 6 jaar geluisterd, joh? Dat is toch een bengetje? Everlasting heet hij. Nou, moet je even luisteren.

En anders kun je nog Tell Everybody met Davido en Leon Thomas luisteren. Denk, joh, over welke artiest had je het nou net? Het ging over Ariana Grande. Ariana Grande die is weer helemaal lekker back in business. Ze had laatst trouwens best wel gewoon ook een hitje uitgebracht. Ik had best wel op kunnen letten. Heb ik gewoon blijkbaar niet gedaan. Hey Dada, Make You Love Me is namelijk een van haar laatste uitgebrachten die ook echt best wel goed ging. Nu is ze de album uitgebracht. Petal heet het. En het is een beetje... Ja, het hele album is eigenlijk in deze sfeer. Je kan het... Ik zal er heel snel voorheen gaan. Met de stay. Het is allemaal... Lekker low back. Lekker chill om naar te luisteren. Ik heb er gisteren ben ik er door, in één ruk doorheen gegaan. Ik vond het echt heerlijk. Maar ik zal er even eentje volledig aan je laten horen. Dat is tevens ook de titeltrack. Dan kun je al raden hoe die heet. Namelijk Petal. Nieuwe muziek van Ariana Grande.

0: word ik hier gelukkig van. Heerlijk. Cutting through. And I'm just biting your arms tonight. Heerlijk. Nou ja, goed. Als je nog meer van dit soort bangers kent, laat het even weten. DDA-05. Vind ik heerlijk. Over bangers gesproken, de volgende. Oh, dat is toch ook wel een pareltje, hoor. Oh, moet jij eens even opletten.
1: Hoorde je dit nummer ooit op deze manier? Deze zo rustig. I'm up all night to the sun. He's up all night to get some. I'm up all night for good fun. He's up all night to get. Of deze zo long.

0: Welke cover heb je meegenomen?
1: Nou, ik heb echt een cover meegenomen. Het is me toegestuurd. Ik moet het wel eerlijk toegeven. Ik kreeg 2 weken geleden kreeg ik een appie van een vriendin van mij. En die zei, daar moet je luisteren. Er is hier toch even een cover als jij radio maakt. Wil jij dan alsjeblieft deze cover draaien? Want dit is echt het meest fantastische wat jij ooit in je leven gaat horen. Toen dacht ik, is goed. Prima. Weet je, ik waardeer het altijd enorm als mensen mij dingen toesturen. En dan geloof ik ook dat er echt de perfecte passie in zit. Zo had ik hem nog niet geluisterd. Ik ben dat... ik heb een heel klein fragmentje geluisterd. Toen dacht ik, nice, is lekker. Ik heb het vandaag helemaal geluisterd. En daarmee liet ik ook Spotify zijn eigen gang gaan. Waardoor ik erachter kwam dat er een heel album is van deze vrouw. Die alleen maar covers van echt wel grotendeels ook rockplaten zingt. Ik ben helemaal verkocht. Ik heb dit ook allemaal weer teruggestuurd. Ik zeg het niet hier ook van. Nou, en nu zijn wij samen alleen maar aan het genieten van hele lekkere covers. En ik zei het al, van echt wel klassieke rockplaten. En daar hoort er onder andere eentje bij van AC/DC. You shook me all night long. En dan denk je, you shook me all night long. Ik heb geen idee hoe dat plaatje nou klinkt. Laat het me nou eens even allemaal horen, Danielle. Dat doe ik. Bij deze. Zo klinkt het origineel.

Heerlijk, heerlijke plaat om lekker bij mij mee te blaren ook. En de persoon die dit gecoverd heeft, zijn eigenlijk twee. Nou, dat zijn echt niet de minste uit deze hele scene van muziek, hoor. De ene is Anastacia. Kun je kennen van bijvoorbeeld I'm Out of Love. Nou, alles sluit af. Zo goed vinden ze het dus. Dit is ook wel fantastisch. Anastacia is dus de ene. De ander is Celine Dion. Celine Dion, ja, dan denk je toch niet automatisch aan popmuziek. Ik zou wel heel erg hopen dat mijn Spotify het nu allemaal wel weer gaat doen. Dat zou ik enorm waarderen. Maar anders heb ik wel even in het tussentijdje. Gaan we iets anders even kijken. Ik zie het rustig allemaal weer opstarten. Er komt iets naar voren. Maar de andere is dus Celine Dion. Ja, daar word ik ook gewoon gelukkig van. Want ja, Celine Dion, die ken je natuurlijk met de Titanic muziek. Dat verwacht je niet bij een standaard rockplaat. Ondertussen doet hij het weer. Dus ik ga hem ook gewoon even uit veiligheid nu ook gewoon draaien. Celine Dion en Anastacia met You Shook Me All Night Long.

to lean me on and Anastasia. She shook me all night long. Koffer dus van deze week. Nou, en dat gejuich, dat is echt geheel terecht. Ja, het is ook een fantastisch album waar dit allemaal op terugkomt. Ik kan het echt alleen maar aanraden om dit eens even lekker in je vrije tijd allemaal te gaan luisteren. Het is echt, echt fantastisch. Aangekomen bij muzieknieuws, want ook in de muziekwereld gebeurt een en ander. Loreen heeft haar tour voor de rest van het jaar uitgesteld. De Zweedse zangeres die in oktober in Paradiso in Amsterdam zou optreden, schrijft op Instagram dat ze het concertreeks in het voorjaar van 2027 zal inhalen. De tweevoudige songfestivalwinnares maakt de precieze reden voor het uitstellen van de concerten niet bekend. Ze schrijft dat haar shows alles voor haar betekenen en dat ze haar volle energie en hele ziel verdienen. En jullie weten inmiddels dat ik dingen niet halfslachtig doe, zegt ze richting haar fans. Ik heb echt goed doordacht, maar het is niet makkelijk. Het ongemak dat ik hierbij veroorzaak spijt me oprecht. Nou goed, ze zal haar redenen hebben. Maar mocht je de kaarten voor hebben, dan volgend jaar. Ariana Grande die treedt na het afronden van een Eternal Sunshine tournee uit de schijnwerpers, omdat ze voortdurend kritiek krijgt op haar lichaam. De zangeres zal ook niet meer te zien zijn in een musical die gepland staat in 2027. Ze kijkt er naar uit om de tour af te ronden en die op een hoogtepunt te beëindigen, zowel gezond als gelukkig, en vervolgens een welverdiende pauze te nemen

van haar werk en optredens in het openbaar staat in haar verklaring. Dat betekent ook dat ze zich terugtrekt uit de heropvoering van de West End musical Sunday in the Park with George. De organisatie achter de

voetbal voor kinderen. Nou, wat kon je daar dan onder andere kopen? Bijvoorbeeld de kleding van de Zuid-Koreaanse popgroep BTS. Die bracht het meeste geld op. Het shirt van Jimin werd verkocht voor $110.000. Ook konden mensen bieden op sneakers van Justin Bieber. Die leefden $26.400 op. En daarnaast werden ook gele top bijpassende broek die Shakira droeg tijdens de videoclip van het officiële WK lied Die Die geveld. En die outfit bracht $8.250 op. Nou, de roze handschoen van Madonna, $40.000. Het is mensen soms een beetje te gehad. Dat was het nieuws in de muziekwereld. Even heel kort even een Justin Bieber liedje. Ik heb het nog een beetje goed te maken met iemand die hiernaar luistert en heel groot fan is van Justin Bieber. Het is even kort. Maar dan krijg je straks de rest.

En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Danielle's dinsdagavond. Justin Bieber en Daniel Caesar met Peaches. We gaan er lekker uit met Antoon. Ik zou zeggen, maak er een hele mooie week van. Volgende week ben ik weer. Zelfde tijd, zelfde zender.

0: tegen burgers bewust als doelwit gebruikt. Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen Protix, de grootste insectenfabriek ter wereld, gevestigd in Bergen-op-Zoom. Volgens Wakker Dier zijn de duurzaamheidsclaims van Protix oneerlijk. Het bedrijf kweekt larven van de zwarte soldatenvlieg en verkoopt deze als diervoeding voor kippen en garnalen. Het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep nadat de rechtbank Midden-Nederland oordeelde dat de toezichthouder geen recht heeft op inzage in een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij AvroTros. Het commissariaat mag wel een rapport over governance opvragen, maar stelt dat organisatiecultuur ook onder governance toezicht valt. Oostenrijk brak zijn temperatuurrecord toen Wenen vanmiddag 41 graden bereikte, een dag nadat het stadsrecord al was verbroken. In Burgenland woerden bosbranden die tientallen bluswagens niet kunnen bedwingen door windkracht 5 en droogte. In Hongarije draait kerncentrale Pax door watertekort nog maar op 10% capaciteit. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het nieuws.
1: Uit de grootste stad van Gelderland. Dit is Amuzant.

Welkom, kan die Jan? Welkom luisteraars bij dit uur Amusant Harmonie, Fanfare en Brassmuziek. Mijn naam is Riet Welgave, samenstelling en presentatie. We zijn begonnen met de Bavarian Mars, een traditioneel stuk. Het arrangement is van Norbert Rabanza. En de traditionele titel is eigenlijk de Südtiroler Mars. En het werd hier gespeeld door die Innsbrucker Böhmische. En ons thema is Italië. En als u nu 11 april 2027 reserveert in uw agenda, want dan komt deze Südtirolse, deze muzikant uit Südtirol en uit Oostenrijk, die komen naar Babberich, naar het jubileumfeest van de Isertaler muzikanten. En we vervolgen de uitzending met een reis naar Italië, naar dan hebben we het over Zingaro. En dat is het Italiaanse woord voor zigeuner. En zigeuner wordt helaas vaak geringschattend gebruikt om de bevolking aan te duiden die tegenwoordig gedeeltelijk nog als nomade leeft op de Balkan en in de Karpaten. En sinds mensengeheugenis het spelen van muziek voor hen in typische manier om hun levensonderhoud te voorzien. Johannes verklankt met zijn compositie de geschiedenis van deze mensen, hun cultuur en hun virtuose wijze van musiceren. Maar ook staat hij stil bij de tragiek van hun bestaan met deze prachtige compositie. Luister naar Zingaro, gespeeld door de Northern Winds onder leiding van Jan de Haan.

Viterbo deelt zijn naam met een provincie in de Italiaanse regio Lazio. En dit gebied vormde de inspiratiebron voor Jacob de Haan voor het werk Viterbo. Een werk dat werd gecomponeerd ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het blaasorkest Montessori in de provincie Viterbo. Luister naar Viterbo, weer gespeeld door de Northern Winds onder leiding van Jan de Haan.

Het volgende werk, Prato, wat betekent Bridge of Peace, van Frits Nieuwek. Op het eerste gezicht hebben de stad Wangen in Baden-Württemberg en de marktstad Ebbenzee niet veel gemeen. Maar als je een kijkje achter de schermen neemt, valt het meteen op dat beide steden in 2024 precies 35 jaar in samenwerking hebben met de Italiaanse stad Prato in de Toscane. En zo ontstond Prato, een compact werk in 5 afbeeldingen voor een symfonisch blaasorkest. Het bevatte delen van fanfare en vriendschap, middeleeuwse dans, gebed tot de gevallenen, lied van vreugde en vrienden voor altijd. En het wordt hier gespeeld door de Washington Winds, Prato.

Pini di Roma, wat betekent de pijnbomen van Rome, is een beroemd symfonisch gedicht in vier delen uit 1924 van de Italiaanse componist Ottorio Respighi. En ik laat u nu horen Pini della Via Appia, het vierde deel, een krachtige optocht bij zonsopgang op de oude Romeinse heirbaan. En dit wordt gespeeld door Conservatorio de Musica de Porto Windorchestra en het arrangement is van Ton van Grevenbroek.

Bernard Gortel, geboren in 1956 te Wetteringen, is een Duits componist, arrangeur en dirigent en muziekpedagoog. Hij staat vooral bekend om zijn educatieve composities en lesmethodes voor jonge blazers en jeugdorkesten. En Bernard Gortel die heeft jaren geleden een cd met, uitgebracht met het Emslander Blaasorkester. En die cd die bevat allemaal titels van over de wereld. En daarop staat het mooie Lago Maggiore van Luigi Ragatti. En het Lago Maggiore dat is een mooi meer aan de grens van Zwitserland en Italië. Luister naar hun werk Lago Maggiore.

Ja, en met de volgende titel doorkruisen we Italië van noord naar zuid en van oost naar west. Marcia Italiana van Vincenzo Petralli, arrangement van Albert Loris. En het wordt hier gespeeld door de Japan Maritime Self-Defense Force Band of Tokyo.

Il Colosseo is het wereldberoemde Colosseum te Rome. Het buitengewone bouwwerk inspireerde Luigi di Gesello, wat staat voor Keesvlak, tot het componeren van een prachtig muziekwerk Il Colosseo. En dat wordt gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel van Nederland onder leiding van Pieter Jansen.

Nabat Rabanza is de slagwerker van de Innsbrucker Bummense. Hij is geboren in Zuid-Tirol en woont nog steeds in Zuid-Tirol. Hij componeert ook en hij componeerde onder andere het volgende werk, de Adriaanfeeling. En als hij op 11 april in Nederland is, dan zal ik hem toch eens vragen waar hij dat op gerelateerd heeft. Want Adriaanfeeling kan duiden op de stad Adria, die in de provincie Rovigo ligt, wat de grens aan de Adriatische Zee, of dat het de golven van de zee zijn die hem geïnspireerd hebben. Maar luister naar zijn Adria-feeling, gespeeld door die Innsbrucker Bummense.

Ja, dan zit onze uitzending Eerste Uur Amusant Harmonie van Varen en Bras zit er alweer op. En naar de nieuws en nieuws kunt u nog luisteren.

luisteren naar het tweede uur Amusant. We vervolgen nu met de Eskatale Grüße, een compositie van Sebastian Hooglauer. En het wordt gespeeld door Soutbrass. En Soutbrass is een

En na de eschatalagrussen, dan kunt u gelijk nog een stukje horen van het Vino Italiano. Een zeer bekend muziekwerkje wat u mooi mee kunt zingen. Maar nu eerst eschatalagrussen van Saltbrass.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het Russische leger viel in Gerson gericht een 57 jaar.

voormalige marktverkoper aan met een drone. De man, Yuri genaamd, probeerde het toestel te ontwijken, maar raakte gewond bij de explosie. President Zelensky noemt dit een voorbeeld van de Russische drone-safari, waarbij het leger burgers bewust als doelwit gebruikt. Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen Protix, de grootste insectenfabriek ter wereld, gevestigd in Bergen-op-Zoom. Volgens Wakker Dier zijn de duurzaamheidsclaims van Protix oneerlijk. Het bedrijf kweekt larven van de zwarte soldatenvlieg en verkoopt deze als diervoeding voor kippen en garnalen. Het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep nadat de rechtbank Minder Nederland oordeelde dat de toezichthouder geen recht heeft op inzage in een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij AvroTros. Het commissariaat mag wel een rapport over governance opvragen, maar stelt dat organisatiecultuur ook onder governance toezicht valt. Oostenrijk brak zijn temperatuurrecord toen Wenen vanmiddag 41 graden bereikte, een dag nadat het stadsrecord al was verbroken. In Burgenland woeden bosbranden die tientallen bluswagens niet kunnen bedwingen door windkracht 5 en droogte. In Hongarije draait kerncentrale Pax door watertekort nog maar op 10% capaciteit. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het nieuws.

Welkom luisteraars bij Amusant, het blaasmuziekprogramma van de regio Apeldoorn en Voorst en Veluwezoom. We zijn begonnen met de Biermars van Walter Scholz, arrangement van Rolf Sneebiegel, en het werd gespeeld door de Neue Böhmische Blaasmuziek. En

Die biermars die past heel goed bij het thema van deze uitzending. Internationale taak des bieres. Op de eerste vrijdag in augustus. Maar daarover straks meer. We vervolgen met de compositie Rosamunde van Jaromir Vojvoda. Hij schreef deze in 1927 als instrumentaal nummer onder de naam Mondraska Polka. In 1934 schreef Václav Seeman er een Tsjechische tekst bij en kreeg het de titel Skoda Lasky, wat letterlijk jammer van de liefde betekent. De Duitse accordeonist Will Grale bracht het nummer uit met een Duitsstalige tekst van Klaus S. Richter onder de titel Rosamunde. In de Tweede Wereldoorlog werd het lied beroemd als soldatenlied, waarbij het in de Verenigde Staten en Engeland de herhaalde tekst Roll Out the Barrel kreeg en als titel Beer Barrel Polka. En in Nederland staat het bekend als Rats, Kuch en Bonen. Ernst Mosch zette het in 1975 op LP met zijn originaal Strassenmuzikanten. Maar wij laten u horen Rosamunde van Jaromir Vojvoda door die originaal Egeland Muzikanten.

Ja, en de Engelse titel Roll Out the Barrel, dat heeft te maken met laat het vat maar rollen. Wat wij kunnen beduiden als het biervat in Amerika. De Budweiser Polka. De Budweiser is een Amerikaans biermerk. Dat eigendom is van de grootste bierbrouwerij ter wereld, gevestigd in Leuven. Het is het meest gedronken bier in de Verenigde Staten en bestaat sinds 1876. In de Verenigde Staten bekend onder Budweiser, in Europa vooral onder de naam Bud. En het wordt hier gespeeld door Alpenbras Tirol. Het is het werk van James Las, arrangement van Walter Proam.

Bohnenhopfen kein guter Biertropfen. Nou, en dat klopt ook wel. En de Hallertau in Beieren, dat is het grootste hopteeltgebied van de wereld. Maar ook in Tettnang in Baden-Württemberg, nabij de Bodensee, daar wordt ook het een en ander aan hop geteeld. Daar heb je ook het Hopmuseum en ook vele hoptelers dus. En in augustus, september wordt de hop naar binnen gehaald, zodat de brouwerijen daar weer de goede hop uit kunnen halen om weer heerlijk bier te brouwen voor volgend jaar weer de vaten mee te vullen. En we hebben uitgezocht de Hopfenblütenwalsen van Frank Ecker, arrangement van Frans Watts, en het wordt gespeeld door Elmar Wolf und die Neuen Egeländer.

ook een bekend hopsoort. Dat is de Zazerhopfen. En daar is ook een mooie compositie van gecomponeerd door Wenzel Zietner, de alias van Ernst Mosch. En de Zazerhopfen wordt hier gespeeld door die Kinsbach-muzikanten.

Ja, zoals ik in het begin al zei, het thema van deze uitzending is Internationale Taak des Bieres. Elke eerste vrijdag van de maand augustus is het International Beer Day. De oprichting van deze dag vond in 2007 plaats in Santa Cruz, California, door Jesse Halofmof. Deze dag heeft de volgende drie doelen. Om samen te komen met familie of vrienden en te genieten van de smaak van bier. De bierbrouwers te eren voor het brouwen en serveren van bier. En om wereldwijd op deze dag de biersoorten van alle landen te vieren, verenigd onder een vlag. En sinds de oprichting is het een klein lokaal evenement geworden in het westen van de Verenigde Staten, maar wereldwijd uitgegroeid tot een viering in een honderdtal, zo'n 80 landen en 6 continenten. Diverse landen kennen ook hun eigen nationale bierdag, waarop brouwerijen hun deuren openen en diverse proeverijen plaatsvinden. En neem er eens een cool biertje bij en luister naar Amusant, want blaasmuziek en bier, dat geeft

plezier. Proost. We eren nu de brouwerijen. Dat heeft Hans Bras gedaan met Jan Marovec. Met hun polka, de Brouwmeister Polka. Hier gespeeld door Alpenbras Tirol.

Ja, en voordat het biertje wat gebrouwen is op de markt komt, dan moet er eerst een bierproeverij plaatsvinden. Of de kwaliteit goed is en de smaak. Frans Brandjesinger is zo'n bierproever, want hij heeft gecomponeerd die bierproeven. En hier gespeeld door, hoe kan dat anders, die bierzeltmuzikanten.

En wist u dat er een bierkroegmuseum bestaat? Nou, die staat in Bad Sjussenried in Baden-Württemberg. Niet ver van Ravensburg vandaan. Mijn man en ik, wij zijn er al eens een paar keer geweest. En dat museum, dat is het enige bierkroegmuseum ter wereld. Het omvat zo'n 1200 kroegen vanaf het jaar 1550. Het is echt heel mooi om te zien hoeveel soorten dat er zijn en hoe lang ook het bier al in die kroegen werd gemaakt. En elk jaar ontvangen zij ook van het Oktoberfest in München de speciale Oktoberfest kruk. Dus in Bad Sjussenried. Ik laat u nu horen de bierkrugelpolka van die Wiesenmuckener.

Ja, dat een koel biertje en blaasmuziek bij elkaar hoort. Dat heb ik ook gemerkt toen ik de titels voor deze uitzending bij elkaar zocht. En ik heb trouwens al vaker uitzendingen over bier gehad. Maar alleen het archief wat ik al in bezit heb met titels, die omvat al heel veel composities. En blijkbaar is dat inspiratie voor veel componisten om daar een titel over te schrijven. Zo ook Frans Meyerhoven. Hij schreef Cooles Bier und gute Blasmuziek. Hier gespeeld door Wolfito Vetter und deine Blasmuziek. En de zang is van Regina Helman en Wolfito Vetter.

En die proost die kwam van... heb ik hem nu gelaten? Zo, oh ja, van Hans Criso en die Egelander Kapelle. Dus proost, vrienden. En de Roze Hofzangers, die hebben een uitnodiging hier liggen. Luister maar, kom over een biertje meer.

Nou, dat is toch een passend liedje voor het thema in de nationale tak des bieres. Die kleine knijpen van Pierre Cartner, die kennen we allemaal. Die Innsbrucker Beumissen, die spelen hem met de Duitse zang. En die Innsbrucker Beumissen, daarmee kunt u natuurlijk een biertje drinken in de zaal van...

het Cultuurhuis in Babberich op 11 april 2027. Want dan zijn zij te gast bij het jubileumfeest van de IJzertale muzikanten. Wilt u erbij zijn? Kijk dan op de website van de IJzertale muzikanten.nl voor alle informatie. En ik geloof dat er zelfs een cd verloot wordt. Dus gauw naar die website van de IJzertale muzikanten. Maar nu eerst in die kleine knijpen van Pierre Kartner.

Ja, en ook in de Bohème kun je een heerlijk biertje drinken. Johan Criso weet er alles van. Hij componeerde in de Böhmische bierstube. Hier gespeeld door Hans Criso en die Egerlander Kapelle.

Ja, en wie veel naar de blaasmuziek luistert, die kent vast wel de titel Auf der Vogelwiese. De geschiedenis van Frans, die tijdens het vogelschieten veel te veel biertjes drinkt en onder de tafel terechtkomt. Maar ik laat u Auf der Vogelwiese nu niet horen, want Frans die is echt Lazarus. Maar ik laat u een compositie horen van Werner Fürther, arrangement van Sepp Jochner, gespeeld door Wolfito Vetter en Deine Blaasmuziek. En dan heb ik het over Ein Bierdümpfel. Ook, dat is een Beiers dialectwoord voor een stamgast die vaak in het café zit en daar veel te veel bier drinkt. Het woord komt uit het Beiers-Oostenrijkse gebied. Het is een samenstelling van bier en een dümpfel. Een dialect voor het woord tümpfel, oftewel poel of plaswater. De gedachte erachter is dat iemand die zoveel drinkt, bij wijze van spreken een hele plas bier met zich meedraagt. Meestal wordt het woord een beetje spottend of negatief gebruikt. Maar de compositie is leuk. Der Bierdümpfel Beurischer, gespeeld door Wolfito Vetter en Deine Blaasmuziek.

De volgende compositie van Lucas Broekmeijer heet de Paula Polka. En dat heeft alles te maken met het bekende biermerk waar Lucas Broekmeijer gek op is.

Ja, en de Orgidaal Maastalen uit Heijen, die hebben op 6 september tijdens het kermisvroegstoppen een pilsje klaarstaan. En ook in Wanneroy op 20 september heeft Rob's Blaasmuziek in Herbst zijn festival samen met de Bergenmuzikanten en die Leidenschapkapellen ook een pilsje klaarstaan. En ook alle andere, vele andere kapellen. Kijk op polkafest.nl voor alle informatie. Wij danken u weer voor het inschakelen van onze uitzending. En we hopen u volgende week weer aan de radio te treffen. Geniet van een koel biertje of een ander drankje. En dan wensen de technicus en ik, wij wensen u een heel fijn weekend. En kijk op onze website amusante.info en op ons Facebook Amusant voor informaties. Tot de volgende week. Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het Russische leger viel in Gerson gericht een 57-jarige marktverkoper aan met een drone. De man, Yuri genaamd, probeerde het toestel te ontwijken, maar raakte gewond bij de explosie. President Zelensky noemt dit een voorbeeld van de Russische drone-safari, waarbij het leger burgers bewust als doelwit gebruikt. Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen Protix, de grootste insectenfabriek ter wereld, gevestigd in Bergen-op-Zoom. Volgens Wakker Dier zijn de duurzaamheidsclaims van Protix oneerlijk. Het bedrijf kweekt larven van de zwarte soldatenvlieg en verkoopt deze als diervoeding voor kippen en garnalen. Het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep nadat de rechtbank Minder Nederland oordeelde dat de toezichthouder geen recht heeft op inzage in een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avro Tros. Het commissariaat mag wel een rapport over governance opvragen,

maar stelt dat organisatiecultuur ook onder governance toezicht valt. Oostenrijk brak zijn temperatuurrecord toen Wenen vanmiddag 41 graden bereikte, een dag nadat het stadsrecord al was verbroken. In Burgenland woeden bosbranden die tientallen bluswagens niet kunnen bedwingen door windkracht 5 en droogte. In Hongarije draait kerncentrale Pax door watertekort nog maar op 10% capaciteit. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala-stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het nieuws.

uit Oslo om precies te zijn. Hun albumtitels zijn allemaal in het Noors. Het laatste album heet Gastverso. Maar ze zingen wel in het Engels. Ties of Blood hoorde je als opener van Schouten per Nacht. De band heet Sake overigens. Schouten per Nacht, een uurtje rock'n'roll zoals je dat gewend bent. Met natuurlijk de vaste onderdelen. Zo gaan we 25 jaar terug in de tijd. Voor de Killer Classic, dan komen we uit bij het album Throttle Junkies van de band A Soil. En daarvan hoor je zometeen She. In de oegnel nog even terug naar 2 jaar terug, maar The Dark Element. Het album heet The Dark Element, het nummer heet The Dark Element. En in de showcase zijn we toe aan de derde week van Three Doors Down. The Better Life komt uit het jaar 2000. In de derde week Down Poison. The Rock 13, voor de eerste week op de nummer 1 positie. Bad Wolves and Killing Me Slowly. En Saint Asonia komt nieuw binnen. Zij hebben het over The Hunted, doen ze samen met Sally Erna van Godsmack. En verder hebben we natuurlijk gewoon heel veel lekkere nieuwe muziek. Dit is de nieuwe van Blacktop Mojo.

komen uit Denemarken, de Pretty Maids. Gaan al een aantal jaren mee, eigenlijk over de jaren 80. Hebben ook iets gedaan met Alice Cooper volgens mij lang geleden. En je hoorde Serpentine en daarvoor Blacktop Mojo. Ook zij hebben een nieuw album uit, het Under the Sun. Een album waar geen slechte nummers op staan. Dat kunnen maar weinig bands zeggen. Blacktop Mojo doet het al voor de tweede keer. Je hoorde Can't Sleep. We gaan weer terug in de tijd voor de Killer Classic. Ik zei 25, maar we gaan 20 jaar terug in de tijd. 1999. Killer Classic. De originele zanger is er uiteindelijk weer bij van de band Soil. En daar ben ik blij mee. Ik heb ze twee keer live gezien. Throttle Junkies komt uit het jaar 1999. Daar staan hele lekkere nummers op. Maar dit is toch wel wat mij betreft de beste.

zijn afkomstig uit Orlando, Florida. Sleeping with Sirens is alweer toe aan hun zesde album. How It Feels To Be Lost, zo heet het album. Daarvan hoorde je Agree To Disagree. En daarmee voorgingen we 20 jaar terug in de tijd naar het album van Soil. Het debuutalbum van Soil. Throttle Junkies, ik zei het al, de zanger zou een tijdje de band verlaten. Hij zou met Drowning Pool in een jaar of 7 gaan zingen. Maar is inmiddels weer terug. Brian McCombs, en daar ben ik heel erg blij mee. We zijn toe aan de Rock 13, de nieuwe binnenkomer, dat is deze. Nummer 1 hoor je straks, Bad Wolves and Killing Me Slowly. En de nieuwe binnenkomer is Saint Asonia uit Canada. De band van Adam Grontje, ex-Three Days Grace, is The Hunted.

0: management is hetzelfde management als Five Finger Death Punch. En dat kun je een klein beetje horen. Bad Wolves, ze zijn toe aan een tweede album. Nation, zo heet het tweede album. Daarvan hoor je Killing Me Slowly. Ze staan voor de eerste week de nummer 1 positie van de Rock 13. En de nieuwe binnenkomer is van Saint Asonia. Samen met Sully Erna van Godsmack, The Hunted. Niet alleen Sully Erna doet mee op het nieuwe album. Ook Sharon van den Adel, onze eigen Sharon van Within Temptation, doet daar een nummer. We gaan weer terug in de tijd. Een debuutalbum, niet zo heel ver terug. 2 jaar terug, dus terug naar 2017.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor 2 mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Die is de schouder bij nacht.
0: We gaan kijken naar een debuutalbum van een Finse heavy metal band. Dat heet The Dark Element. Het album heet ook The Dark Element. En het liedje, ja, het kan bijna niet anders, heet ook The Dark Element. Ze hebben een nieuw album uit. Ik dacht, we gaan eens even kijken. We gaan 2 jaar terug in de tijd kijken naar hun debuut. Dit is The Dark Element.

Scandinavië vandaag in Schouten van Nacht. Work of Art komt uit Zweden. Be the Believer. Daarvoor hadden we The Dark Element. Is natuurlijk de band van Annette Olsson, onder andere. Die kennen we natuurlijk van Nightwish in de tijd van voor Floor Jansen. Zij heeft een nieuwe band, The Dark Element. De Oeknal was inderdaad het debuutalbum. Ook het The Dark Element heet het album. En dat nummer heette ook The Dark Element. En in The Dark Element niet alleen ex-leden van Nightwish, maar ook van Sonata Arctica. En als we dan toch in Finland zijn, dan komen we bij een andere band uit. Die gaat ook al een heel tijdje mee, hoor, kan ik je vertellen.

volgens mij 1990 opgericht. De 69 Eyes. En ze bestaan nog steeds. Ze hebben een nieuw album uit. Ik ga zo kijken hoe het heet. Ik heb hem wel, maar ik ben de titel even kwijt. Maar goed, heb je soms, hè. De 69 Eyes maken hele lekkere herkenbare muziek. Dit is van het nieuwe album Black Orchid.

band Vega komt binnenkort, het nieuwe jaar, 2020, met een nieuw album. Ze gaan ook op tournee. In de tussentijd hebben ze een nummer uitgebracht wat nog niet eerder uitgebracht was, maar wel eerder opgenomen was. Under the Sun hoorde je. En daarvoor de 69 uit. Ik zei, ik kan niet komen op het nieuwe album. Het heet gewoon West End. Ik heb meerdere keren al een nummer daarvan gedraaid. Dit keer hoorde je Black Orchid.

0: Black Orchid hoorde je van de 69 Hives. Brengt ons voor de laatste keer terug in de tijd. En daarin gaan we 19 jaar terug in de tijd. Dan gaan we dus naar het jaar 2000.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: En in de showcase staat altijd één album centraal. Daar draaien we dan vier nummers van. Waarom vier? Ik weet het eigenlijk niet. Ik had er ook drie kunnen kiezen. Maar ik vind het gewoon leuk om vier nummers te draaien. Dat is eigenlijk wel een maand, hè? Vier uitzendingen. Dat denk ik haast wel. Dit keer staat het in het teken van de band Three Doors Down. In 2000 brachten ze het album The Better Life uit. We gaan toe aan de derde week. In de derde week deze. Die heet Down Poison.

luisteraar. Jeroen is groot fan van John Landen. Ik doe me vast een plezier mee, alhoewel ik het niet helemaal zeker weet. Want het is natuurlijk een origineel van Bryan Adams. En Joran Lander heeft een classic rock covers album opgenomen. Dus die is nog niet uit, maar gaat binnenkort uitkomen. 24 januari van het nieuwe jaar. En ik ben zelf niet zo gek op artiesten die een cover doen. Het is maar zelden beter dan het origineel. Deze komt absoluut in de buurt. En voor Joran hadden we natuurlijk Three Doors Down van het album The Better Life in de showcase. Waren we toe aan de derde week van dit album uit het jaar 2000. En je hoorde Down Poison. Brengt ook een einde aan dit programma. Heel veel bands uit Scandinavië, Zweden en Finland. En dan denk je, Leaves Eyes is gothic rock. Dat komt ook uit Scandinavië. Niets is minder waar. Ze komen gewoon uit Duitsland. Ook zij zijn onderweg met een nieuw album. Gaan binnenkort wat meer van draaien. We sluiten af met Black Butterfly. Ik dank u nu voor het luisteren. Ik hoor je graag volgende week weer. Eddie@schouten bij nacht.net. Het e-mailadres voor jouw suggesties.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza stad. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9:00 werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza stad. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

goed van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala-stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
3: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
2: En tot zover het nieuws.